0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
7: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
10: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
9: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
11: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
9: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
14: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
18: vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemorgen, het is 6:07. Ja, je lange weekend is weer voorbij. Het is dinsdag 26 mei. Sebastiaan, goedemorgen.
23: Goedemorgen Edwin.
22: Wat is er deze ochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? Nou, de verbouwing van Schouwburg Ochterop in Meppel ligt stil. Het project valt 7 miljoen euro duurder uit. En de lokale politiek moet het extra geld vrijmaken. Bij Baggelhuizen is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. En wie volgend jaar te veel restafval weggooit in de gemeente Meppel, moet daarvoor gaan betalen.
24: Radio Drenthe, altijd in de buurt. Radio Drenthe.
22: Opnieuw een zonovergrote dag en een blauwe lucht, weinig wind en het wordt nog warmer dan gisteren. Het wordt vanmiddag regionaal wel 29 graden en rond MM kan zelfs de 30 graden behaald worden. Ik zou zeggen van geniet ervan vandaag, want morgen wordt het 10 graden koeler. Dit is Alice Moyet.

0: Het blijft een lekker nummer. Komt tegenwoordig ook bij hippe danceversies. Komt het voorbij nog steeds. Alistair Moyer hoorde je en het heette Is This Love. Er is verkeersinformatie. De A28 Zwolle-Assen tussen Beilen en Assen-Zuid staat 4 kilometer file. De vertraging is daar 4 kilometer. De vertraging is daar 4 kilometer en je duurt 6 minuten langer. Dan de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Borgen en de aansluiting met de N33 staat 5 kilometer. En de vertraging is daar 5 minuten. We gaan naar Theater Ochterop, want nog voor de verbouwing van de Ochterop goed en wel is begonnen, ligt de bouw alweer stil. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden starten, maar er is nog bijna niets gebeurd. En verslaggever Stefan Klomp die vertelt hoe dat kan.
1: De enige aannemer die geïnteresseerd is in het project heeft een veel hogere offerte uitgebracht dan de gemeente had verwacht. Volgens de berekeningen van de gemeente zou de verbouwing van het theater ruim 23 miljoen euro kosten. Maar dat blijkt nu ruim 30 miljoen euro te zijn. Er is dus nog een gat van 6,8 miljoen euro en daar moet de lokale politiek zich over buigen. Het gaat om een grondige renovatie, want bijna het hele theater gaat gesloopt worden. Alleen de monumentale grote zaal blijft overeind. In juni zou er in de gemeenteraad van Meppel over het extra geld worden gedebatteerd, maar dat debat is uitgesteld vanwege de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Het wordt nu hoogstwaarschijnlijk na de zomervakantie. Dat de verbouwing stil ligt, kost het project momenteel geen extra geld, maar bouwkosten in het algemeen stijgen wel. Mogelijk wordt het project daardoor nog duurder. Ook bestaat de kans dat de aannemer zich terugtrekt als het te lang duurt. Het was de bedoeling dat de verbouwing eind 2027 klaar zou zijn en dat in 2028 de deuren van het nieuwe theater open gaan voor publiek. Maar dat lijkt geen realistische doelstelling meer.
0: Dat zei verslaggever Stefan Klomp.

0: Rob de Nijs op Radio Drenthe. En het heet Bange Hart. Het is 19 minuten over 7 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 26 mei. Nou, we beginnen in 1969. Dan houden John Lennon en Yoko Ono hun tweede bed in voor vrede.
3: I'm against violence, you know. Violence begets violence, as far as I'm concerned. It's been proved by what's going on in the States and the protest marches in Grosvenor Square in London. The only result of that was a lot of smashed heads and front page headlines about violence.
0: John Lennon die in 1969 zegt dat hij tegen geweld is. De Europese vlag viert vandaag haar 40ste verjaardag. De blauwe vlag met 12 sterren is het symbool voor eenheid in Europa. In 1990 breken er rellen uit in Groningen als krakers het oude pand van Wolters Noordhof uitmoeten omdat daar nieuwbouw komt. En aanvankelijk lijkt het rustig.
4: Maar de schijn bedriegt hier, want de mobiele eenheid heeft opdracht te schieten met traangas op alles wat beweegt op en in het pand.
0: Uiteindelijk ontaarde het in de rellen en arresteert de politie alle 139 krakers. Ja, ik heb er destijds ook nog verslag van gedaan. Wordt ook nog een dagje houden, ja. En tranen met tuit op 26 mei 2023.
5: Ik keek ineens om, ik denk, oh, ze zijn echt allemaal aan het huilen. Maar het is natuurlijk wel iets wat we afsluiten. Dus ja, ik snap het ook wel.
0: Ja, doek valt voor koffietijd. Het programma trekt te weinig kijkers. En het is vandaag 2 jaar geleden dat een deel van de parkeergarage bij het ziekenhuis in Nieuwegein instort.
6: Niemand raakt gewond, maar een ravage blijft achter. Net als meer dan 120 auto's.
0: En het duurt 2 weken voordat die auto's eruit kunnen worden gehaald. En dan deze vrouw.
7: Lekker meestappen. Een warming-up. En we gaan over naar een zijstaptik. Doe maar mee. En zijtik.
0: Ja, even bewegen. Olga Commandeur die presenteert 3 jaar geleden, in 2023... voor het laatste keer het tv-programma Nederland in Beweging. Haar opvolger is oud-schaatster Barbara de Loor. En laat die nou jarig zijn vandaag. Ze is 52 jaar geworden. Gaan we eens even kijken wie er allemaal nog meerjarig zijn. Vandaag op 26 mei. Oud-zwemster en politica Erika Terpstra is jarig. Ze is 83 jaar geworden. En oud-voetballer Simon Tamata is 70. En ook zangeres Stevie Nicks, die ken je natuurlijk van Fleetwood Mac, is jarig vandaag. Ze is 78 jaar geworden. Een mooi excuus voor een nummer van haar. Deze is samen met Kenny Loggins. Dit is Stevie Nicks en Whenever I Call You Friend.

Kenny Loggins met een jarige Stevie Nicks, die je natuurlijk ook nog kent van Fleetwood Mac. En ze is vandaag 78 jaar geworden. Bijna 7:30 geworden. Zometeen krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. En wat dacht je? Ja, het wordt lekker weer vandaag. Strak blauwe luchten en hoge temperaturen. Als je ervan houdt, is het lekker. Het kan bijna 30 graden worden. Dit is Enrique Iglesias.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op twee plekken in de provincie heeft afgelopen nacht brand gewoed. Eerst brak er brand uit op de heide bij Bachelhuizen, vlakbij het defensieterrein. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse, maar de brand was snel onder controle. Rond 2:00 vannacht kreeg de brandweer een melding van een woningbrand in Kerkenveld. Een uur later was dat vuur onder controle. Bij beide branden raakte niemand gewond, maar de oorzaken zijn nog onbekend. De verbouwing van Schouwburg Ochterop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden aan het theater starten, maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te spotten aan het pand. Het project valt namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra 7 miljoen euro vrij te maken. En wie volgend jaar te veel restafval weggooit in de gemeente Meppel, moet daarvoor de portemonnee trekken. Inwoners mogen vanaf 2027 maximaal 145 keer per jaar afval weggooien. Wie vaker zijn afval weggooit, moet betalen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
5: Oké, Sebastiaan, dankjewel. Er is verkeersinformatie. De A28 Zwolle Assen tussen de afrit Dwingelo en Assen Zuid staat 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En de N34 Emmen Zuid Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33 4 kilometer file. En de vertraging is daar 11 minuten. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.
5: Ja, we hadden met Pinkster al een record te pakken qua warmte. En vandaag wordt het nog een beetje warmer, hè?
7: Ja, het wordt nog warmer. Als ik momenteel naar de provincie kijk, dan ligt hij er onbewolkt bij. En de zon doet haar werk. Hogeveen bijvoorbeeld als minimum 11,4 staat nu al op 15,9. En Tiendeveen in het noorden van de provincie 11,8 staat nu al op 16,2. Dus vandaag droog, zonnig en zeer warm met temperaturen rond de tropische grens van 30 graden. Dat betekent plaatselijk in het zuidoosten bijvoorbeeld 31 graden. En in de Bode Kom is het vaak dan nog wat warmer. En een zwakke wind op dit moment, die blijft de tijd zwak. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag gaat hij naar het westen toe, neemt hij toe, wordt matig. En na namiddag en avond gaat die temperatuur door die westenwind wat dalen. En vannacht zijn er dan weer opklaringen, koelt af, 12 tot 13 graden. Ook een beetje bewolking soms. En morgen is het toch wel anders. Want met die noordwestenwind en morgen zelfs een noordenwind, die ook duidelijk wat krachtiger is dan de laatste dagen, wordt frissere lucht aangevoerd. Wel flinke zonnige periode morgen. Ook wat kleine stapelwolken, wat hoge bewolking. Maar die temperatuur 20 tot 21 graden. Dus morgen met 20, 21 graden zullen in één keer mensen gaan zeggen, hey, het is toch wel fris.
5: Het is even 10 graden kouder morgen.
7: Dat wil ik. Terwijl met 11 graden rond Hemelvaartsdag de volgende dag 20 graden was geweest, dan hadden mensen gezegd, het is lekker warm. Het is maar hoe je het bekijkt, hè?
5: Ja, dat is waar. Maar die koelte die blijft even, wordt het weer warmer.
7: Daarna wordt het weer warmer, want kijk je naar de donderdag en vrijdag, dan nieuw hoog drukgebied, veel zon. In de middag en avond een paar kleine stapelwolken, wat hoge bewolkingen. Die wind die gaat dan weer naar noordoosten, naar oost op de vrijdag. En dat betekent een opwarming. Donderdag denk ik zo'n gemiddeld 2, 23 graden. Maar het zal me niet verbazen dat we vrijdag plaatselijk die zomerse grens van 25 graden weer aantikken. En dan is die zomer, zover die weg geweest is, is het al helemaal weer terug.
5: Nou, dat zijn de goede berichten. Dankjewel, tot straks.
7: Tot straks.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
16: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.

0: razend populair is. Olivia Dean hoor je. En So Easy to Fall in Love. Het is 18 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even kijken wat er allemaal buiten de provinciegrenzen gebeurt. Na afgelopen weekend waren er berichten dat Amerika en Iran er bijna uit zouden zijn. Zou bijna een akkoord zijn. Maar toch heeft het Amerikaanse leger afgelopen nacht verschillende doelen in het zuiden van Iran aangevallen. En Sebastian? Dan moet ik je wel openzetten,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Daar ben ik. Ja. Het zou gaan om defensieve handeling, zegt Amerika zelf.
0: Defensief, dus geen echte aanval.
1: Nee, maar ik heb op Twitter wat beelden voorbij zien komen. Het zijn is wel weer grote verwoestingen zijn het te zien. We blijven onze strijdkrachten beschermen tegen de Iraanse dreiging, hoewel we terughoudend zijn vanwege het staakt het vuren. Dat is de verklaring van marineofficier Tim Hawkins.
0: Oké, maar er zijn inderdaad allemaal ontploffingen gehoord in havens, steden en zo. Aan de straat van Hormuz ook, hè? Want daar draait het ook om.
1: Ja, dat is natuurlijk het hete hangijzer. En dat is toch ook wel de reden, hè, het klinkt vanuit Iran, dat een akkoord nog ver weg is. Want Iran is eigenlijk niet voornemens om die straat weer open te gooien.
0: Nou, het gaat natuurlijk ook over het nucleaire programma ook. En de banktegoeden van Iran in het buitenland. Want ze hebben natuurlijk jarenlang geleefd onder sancties. En ze willen dat die banktegoeden ook weer vrijkomen. Dus ja, daar wordt over gesproken. Maar voor de rest van de wereld is ook die straat van Hormuz wel erg belangrijk natuurlijk voor de economie.
1: Ja, zeker. En wat ook nog meespeelt bij een eventuele beëindiging van de strijd is natuurlijk de oorlog tussen Israël en Libanon in Hezbollah. Want Netanyahu kondigde afgelopen weekend natuurlijk aan dat hij de strijd daar weer wilde intensiveren. En Iran, bondgenoot van Hezbollah, is daar natuurlijk fel tegenstander van.
0: Ja, want officieel zou daar ook een staakt het vuren voor gelden. Nou, gaan we naar Nieuwsuur. Daar aandacht voor het tekort aan medische hulpmiddelen.
1: Ja, deze week beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie door naar corona.
0: Ja,
1: zijn
0: spannend.
1: Het al bijna weer vergeten.
0: Ja.
1: Onder andere de minister-president is opgeroepen. Of onze oude minister-president Mark Rutte is daarvoor opgeroepen. Daarbij komen ook de tekorten aan medische hulpmiddelen aan bod, zoals handschoenen en mondmaskers. Ik weet niet of je dat nog weet.
0: Ja, die zijn overal vandaan gehaald. Sommige mensen zijn er rijk mee geworden.
1: Ja, meneer Van Lienden natuurlijk. In ziekenhuizen zijn de tekorten nog steeds een probleem, vertelt Bart van Bezooijen, uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
0: Ja, we hebben dus nog steeds tekorten. Nou, laten we hopen dat er niet nog een epidemie aanstaande is.
1: Nee. Heb je wel eens het Pieterpad gelopen?
0: Nee, maar het blijkt een populaire lange afstandswandeling te zijn. De populairste misschien wel van Nederland.
1: Ja, ik zou hem eigenlijk ook wel willen lopen. Het is 500 kilometer van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg. Bij Maastricht, die heuvel die daar zo tegen de stad aan ligt.
0: Het is wel een endloop hoor.
1: Het is een endlopen, maar je hoeft het niet in één keer te doen.
0: Okay.
1: Dat scheelt. In Langste Lijn en Omstreken gisteravond op Radio 1 ging het erover. Want vanaf deze week is de wandelroute ook rolstoelvriendelijk.
0: Oh, dat is wel goed.
1: Ja, Julie Taal, fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits, die vertelt wat er allemaal bij kwam kijken.
3: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn, trappen. Waar je uiteraard ook niet overheen kan. En paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen. En samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten. Om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Ja, je zou het bijna vergeten, maar over 2 weken begint het WK voetbal al, hè?
1: Ja, nee, dat vergeet ik niet, hoor.
0: Nee, dat vergeet je niet.
1: Nee, het nadert met rassen schreden. En wat er dan natuurlijk gebeurt, is dat links en rechts de voorbeschouwingen op het WK beginnen. En anderen tijdens sport, die zijn in de archieven gedoken. Die hebben weer een relletje weten uit te venten. Nederlands elftal is natuurlijk niet vies van relletjes.
0: Nee.
1: Ken je ze? In 1974 het zwembadincident.
0: Ja, dat weet ik inderdaad.
1: En in 1996 hadden we natuurlijk de kabel, waarbij de jongens van Surinaamse afkomst een beetje loskwamen te staan van de autochtone Nederlanders en de frictie ontstond. En in 1994 was er het kaartincident.
0: Oké.
1: Zeg je dat wat?
0: Nee, hoe zat dat?
1: Nou, John de Wolf, De verdediger van Feyenoord toen met het matje, die won zo vaak met kaarten dat de broertjes De Boer onraad roken. En wat bleek, John de Wolf, die speelde voortdurend vals.
4: Ja, oké.
1: En het ging niet, hè, ze waren niet voor snoepjes aan het kaarten, maar het ging vaak echt over honderden euro's. Dus op een gegeven moment werd John de Wolf ook buiten de groep gezet door al die jongens. En was er eigenlijk weer sprake van een soort van kabel. Ronald Koeman, onze huidige bondscoach, die was toen aanvoerder van het Nederlands elftal en andere tijden sport, heeft boven water gehaald dat Koeman spijt heeft van de manier waarop hij toen omging met dat incident.
5: Als ik het over had moeten doen, had ik op dat moment advocaat de bondscoach wel gezegd wat er gebeurd was. Dat heb ik niet gedaan om toen John de Wolf ook niet verder te straffen als het ware. Dat had ik nu anders gedaan.
4: Ja, dat nu wel gezegd. Ja, we hebben ook gezegd dat hij bij de huidige ploeg, hij wil geen gedoe.
1: Nee, dat is belangrijk. Geen gedoe.
4: Geen gedoe inderdaad.
1: Maar of dat lukt met het Nederlands elftal is altijd de vraag.
4: Ja, het zijn toch een stelletje verdedigers natuurlijk ook.
1: Ja.

In januari moest de supermarkt in Exlo gesloten worden. Nou, die is inmiddels weer open. We gaan straks op Jack. Tot 8 uur is hier Sommelier.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
9: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
8: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: En er is de verkeersinformatie. De A28 Zwolle Assen tussen Beilen en Assen-Zuid staat 5 kilometer. De vertraging is 11 kilometer. De vertraging is 11 minuten, moet ik zeggen. De A37 Duitse grenzen, Hogeveen tussen knooppunt Holsloot en Oost-Hesselen. Daar staat 2 kilometer, de vertraging is 3 minuten. De N34 Emmen, Zuid-Laren tussen Gasselden en aansluiting met de N33 4 kilometer. De vertraging is 12 minuten. En de aansluiting met de N33 Zuid-Laren, daar staat 2 kilometer. De vertraging is daar 3 minuten. Dan de N34 Zuid-Laren Emmen tussen Zuid-Laren en Anne staat 2 kilometer, 4 minuten vertraging. En Anne in aansluiting met de N33 2 kilometer, de vertraging is 4 minuten. En de N375 Pessen-Zwartsluis tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32. Daar staat 2 kilometer file en de vertraging is daar 3 minuten.
11: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat.
6: Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen, 6:08 op deze dinsdag 26 mei. Sebastiaan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We zijn nog een uurtje bij om je bij te praten over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. De verbouwing van Schouwburg-Ochterop in Meppel ligt stil. Het project valt €7 miljoen duurder uit. En de lokale politiek moet het extra geld vrijmaken. Bij Waggelhuizen is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. En wie volgend jaar te veel restafval weggooit in de gemeente Meppel, gaat daarvoor betalen. Ja, wat al een heerlijke Pinksterweekend. Vandaag komt er weer een mooie dag bij. Zon overgoten, blauwe luchten, weinig wind en het wordt nog warmer. Regionaal 29 graden. Rondom Emmen is het zelfs 30 graden vandaag. Dus haal die korte broek maar uit de kast. Morgen is het 10 graden.

0: Wat zijn er toch voor hits gekomen uit die film, hè? Saturday Night Fever. Dit was de eentje van You're the Bee Gees en Night Fever.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En Aldert is in Exlo, want januari ging daar de supermarkt dicht. Maar er gaat ook weer eentje open, hè? Vandaag, Aldert, goedemorgen.
3: Ja, precies, Edwin. En sterker nog, op hetzelfde plekje ook nog in Exlo. Jawel, ja, want het verdriet was groot in januari. De plaatselijke supermarkt, ja, die kunt blijkbaar toch de kop niet boven water houden. Maar ja, dat vinden ze in Exlo toch wel barre jammer. Ja, wat moet je nou in een dorp hebben, toch een vrij, best wel een vrij groot dorp, waar dan geen winkel is. Nou ja, het is eigenlijk een maand of wat later en het is al min of meer opgelost. Maar Loes, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is je winkel.
4: Ja, het is de winkel van mij en van Talen.
3: Ja.
4: En wij hadden hier verderop een winkeltje en hier ging weer de supermarkt stoppen. En wij wouden graag uitbreiden met onze winkel. En toen dachten we, nou, hoe kunnen wij Exlo weer een supermarkt geven?
3: 1 en 1 is 2.
4: 1 en 1 is 2.
3: Ja.
4: En zo is het geschied.
3: Maar je zegt, je had een landwinkel. Wat voor winkel ga je dan? Een landwinkel?
4: Ja, we hadden een landwinkel met streekproducten hier uit de buurt. Korte ketenproducten van boeren hier uit de buurt. Van ons eigen land.
3: Dus kees en worsten, dat soort spullen.
4: Kaas, worst, vlees, melkproducten, zuivel. Alles. En proberen ook zoveel mogelijk hier gewoon uit Nederland te halen. In plaats van dat we over de grens gaan. En, maar die groeide uit zijn jasje. We worden ook wel het postzegeltje genoemd. En het was een heel leuk, gezellig knus. Winkeltje.
3: Ja.
4: Maar wij wonen graag verder en wat meer. Ja.
3: Ja.
4: En van het een kwam het ander. En nu staan we hier aan de Hoofdstraat 49.
3: Ja.
4: En hebben een hele grote winkel.
3: Een hele grote winkel.
4: Ja.
3: Ja, dat is heel wat anders. Hè?
4: Nou, dat is zeker heel wat anders.
3: Ja, ben je stil ook Jacob? Jacob, je bent voorzitter van de dorpsraad hier in Exlo.
5: Ja hoor.
3: Maar wat is je rol in deze dan?
5: Nou ja, kijk, wij vinden het natuurlijk bijzonder belangrijk dat er een winkel blijft in Exlo. Toen we de eerste berichten kregen, toen houden we even zorg natuurlijk. Van jongens, om ons toe zie je ook dorpen die helemaal geen winkel meer hebt.
3: Ja.
5: Van hoe pak we dat aan? En in eerste instantie dachten we nog, misschien moet een dorpswinkel worden. En dan moet je als voorzitter misschien zelf ook nog wel vaker vullen. En ik zag alles op me afkomen. Maar goed.
3: Doe maar eens.
5: Ja, doe maar eens, doe maar eens. Je kunt wel maken praten, maar hij dat er nog bij kreeg, ik heb al drank gehad.
3: Ja,
5: zeker. Dus we zijn hartstikke blij, jongen, dat het hier is. En dat het op deze manier oplost heeft. Maar Loes heeft wel gezegd van, ja, een combinatie wil wel, maar een winkel alleen dat niet kunt.
3: Nee.
5: Dus we zijn hartstikke blij voor het dorp.
3: Maar Loes, vertel eens even. Maar kijk, want de winkel die hier zat, dat kan blijkbaar niet.
4: Nee.
3: Want waarom denk je dat het bij jou wakker gaat?
4: Ik denk omdat wij de combinatie dus met onze eigen winkel, dus de kaas hardlopen bij ons, dat vlees van hierachter van de vleesboerderij, onze pakketjes, mensen komen van hier uit de buurt allemaal naar ons toe.
3: Ja.
4: En het is gewoon een beleving om bij ons te komen. Ook gewoon de gezelligheid, het even meelopen, het praatje bij de kassa.
3: Ja, maar dat was ook al zo, hè?
4: Dat was ook al zo, maar ik denk doordat wij ons assortiment van het landwinkel erbij betrekken, dat mensen een andere beleving ervan krijgen.
3: Ja.
4: Dus je gaat weer een beetje terug naar het kneuterige, het gezellige.
3: Ja. Ja.
4: En in plaats van dat je in een strakke, mooie, steriele supermarkt komt, proberen wij toch weer een beetje terug te gaan in de tijd, zeg maar. Gewoon door de beleving.
3: Jacob, zit er ook nog een rol daar misschien, hè, voor de dorpsraad? Die zegt van de inwoners van Exlo, jongens, ze lusten, dat is allemaal leuk en aardig. Maar de boskunt blijft doen in Noordoorn of in Burger. Ja, dan is deze winkel ook zo weer dicht.
5: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje gekomen, hè. Want de priestvechters die hebben natuurlijk ervoor zorgd dat die kleine winkeltjes geen bestaan hebben. Dus bij deze wel de oproep van, jongens, blijf nou welkom natuurlijk en kom meer. Want, want dat houdt alleen maar de boel in de staat.
3: Ja.
5: Dus de oproep is, moet duidelijk wezen. Wij moeten wel meer aan doen met elkaar, want anders gaat dit straks ook nog meer zijn. Dat moet niet.
3: Ja, maar hoe dan? Folden? Gewoon folders in de bus bij iedereen in Exlo van jongens, hier. En is dat voor de dorpsraad misschien?
5: Nou ja, kijk, de landwinkel heeft natuurlijk al bewezen dat het hartstikke goed draait. En de mensen ben natuurlijk vaak bekwaam. En wij gunnen natuurlijk ook dit. Hè. Het is ook een kwestie van gunnen. Handel is ook een kwestie van gunnen. Dus jongens, kom dus vooral en zorg dat wordt in sandals.
3: Wat een aanbieding nou? Ja, daar mag ik helemaal niet over hebben. Maar dat is vaak wel, dat bent vaak wel de lappetjes, hè?
4: Ja, wij hebben wel aanbieding, maar wij doen niet mee aan folderacties of zo. Wij kijken gewoon zelf van hoe of wat. Wij hebben dit ook allemaal in eigen beheer. Ook onze inkoop en alles. Wij regelen het allemaal zelf. En dat was met de landwinkel ook zo. Kijk, nu is de graskaas is weer in. Dus wij hebben nu de graskaas in de aanbieding. Afgelopen weekend de aardbeien. Wij kijken dat gewoon per dag, per week. Ja, van waarvan wij denken van, nou, dat moet je deze week hebben. Huppa, dat gooit weer in de aanbieding. Dus kom gewoon bij ons in de winkel. Kom kijken.
3: Ja. Nou ja, je hoorde dat in de supermarkt in Exlo was dood, maar die is weer springlevend op dit moment. En als ik sowieso mee heen kijk, nou, je hoeft echt niet meer naar Burger of Wodoor. Gewoon hier in Exlo, je kunt die met gemak terecht.
0: Oké, je kan het vanaf vandaag weer gaan beleven daar. Dankjewel, Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: De groeten van Vief Veur. Het is 18 over 8. Het nieuws over de vertraging van de werkzaamheden bij de Noorgebrug en de Noorgevaart is een hard gelag voor ondernemers in de buurt. Vorige week werd duidelijk dat de weg veel langer dicht blijft dan verwacht. Het plan was dat de weg voor de TT weer toegankelijk zou zijn, maar het lijkt nu maanden langer te gaan duren. En dat is slecht nieuws voor onder meer aspergeboer Herman Hoorn uit Huis ter Heide. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat dacht u toen u het hoorde, dat het allemaal veel langer gaat duren?
1: Ergens zag ik het al wel een beetje aankomen, maar alsnog is het wel een teleurstelling, moet ik zeggen.
0: Ja, want eerst waren er problemen. Hè? Door de sneeuw konden er geen leidingen worden gelegd, waardoor het al iets langer ging duren. Nu is er een nest met zwaluwen gevonden en de bodem die verschilt in diepte op verschillende plekken. Is uw bedrijf überhaupt nog bereikbaar?
1: Nou, wij zijn vanaf de noordkant wel bereikbaar. Weliswaar wat moeilijker via wat omwegen, maar dat lukt. En wij hebben dit natuurlijk zien aankomen. En het aspergeseizoen is voor ons bedrijf echt heel belangrijk.
0: Ja. Yeah.
1: Dus wij hebben maatregelen genomen in de vorm van een pop-up winkel in Assen bij Van der Valk.
0: Mm-hmm.
1: En nou, daar kunnen we dan ook onze klanten helpen. Maar goed, we hebben ons in heel wat bochten moeten wringen om hier doorheen te komen als bedrijf. En als je dan hoort dat het dan zomaar weer wordt uitgesteld om een paar redenen waarvan ik denk, ja, dat had je misschien ook wel kunnen zien aankomen van tevoren. Dat is gewoon een teleurstelling dan.
0: Ja, want u heeft nu inderdaad een pop-up winkel. Maakt dat de klandizie een beetje goed?
1: Ja, op zich wel. Alleen je maakt dan natuurlijk enorm veel extra kosten. Je hebt een extra locatie, dat moet bevoorraad, dat moeten mensen staan, dat moet internet, dat moet een kassa, dat moet stroom heen. Ja, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus je maakt gewoon heel veel kosten en daarmee red je wel je omzet. Maar ja, hoe gaat dat verder uitpakken? Wie gaat dat allemaal betalen, zeg maar?
0: Ja, want de provincie zegt van ja, in ieder geval opnieuw 2 maanden vertraging. In augustus wordt er meer duidelijkheid verwacht over wanneer het allemaal weer open gaat, wanneer die brug weer open gaat. Maar u merkt het nu echt, want u heeft Naros Klandizie?
1: Nou, de weg die voor ons huis ligt, dat is best een drukke weg van Huis ter Heide richting Veenhuizen. En ja, dat is de weg waar ons bedrijf aan ligt. En de mensen slaan regelmatig even af om wat aanbaaien of wat asbestjes te halen. En ja, die weg is leeg. Daar rijdt niemand. Dus ik zou zeggen dat we wel zowat de helft klandizie hier op de boerderij missen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, zoals gezegd, dat hebben we dan wel weten te compenseren met die pop-up winkel. Maar ja, die kosten, daar zitten wij mee. En het is als je een bepaalde datum naartoe werkt met elkaar, en dat merk je hier in de buurt ook, nou ja, dat is het, dan is het wel te doen. Hè? Je weet met elkaar, die weg die was slecht, dan moet een keer wat aan gebeuren, die brug was slecht.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dat is ook allemaal prima. En als het dan verder een goed gepland project is, dan denk ik dat de meeste mensen er helemaal niet over klagen. Dat het gewoon gebeuren moet. Maar ja, nu is het vanaf het begin is het eigenlijk al voor ons gevoel als bewoners in ieder geval allemaal heel matig gepland. De wegafsluiting van de Noorgevaart, die was eerder gepland als dat er een aannemer gevonden was die het ging uitvoeren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan begin je volgens mij al met een beetje een omgekeerde planning.
0: Maar goed, je kan natuurlijk sommige dingen tegenkomen. Hè? Door de sneeuw konden er geen leidingen worden gelegd. Dat weet je misschien van tevoren niet. Nou, dat nest met zwaluwen. Zwaluwen mag niet zomaar weggehaald worden. En de diepte van de bodem verschilt op veel plekken.
1: Ja, nou ja, ik denk dan van die bodem, dat weet iedereen in zo'n gebied als hier. Dat je daar van alles tegenkomt. Tenminste, wij zijn natuurlijk boeren, dus wij weten in het land kom je overal veenplekken tegen. Ja, natuurlijk zit dat ook daar.
0: Mm-hmm.
1: Kloosterveen, zou ik zeggen, de wijk ernaast. Dus je weet, volgens mij van tevoren, maar ja, dat heeft ook niet zoveel zin om daarover te discussiëren.
0: Nee, maar u zegt ondertussen van heb ik wel kosten. Gaat u nog bij de provincie aankloppen om toch voor een compensatie in aanmerking te komen?
1: Nou ja, er is een nadeelcompensatieregeling. En daar zijn wij ook van op de hoogte gesteld door de provincie. Als bedrijf kun je daar aanspraak op maken. Dus nou ja, vorige week dacht ik van het project is bijna voorbij. Dus laat ik daar maar weer eens even in die papieren duiken. En ja, dat bekroopt mij toch ook een beetje het gevoel als ik door zo'n heel document worstel van ja, er staan allerlei mitsen en maden in. Dus ja, ik moet zien wat daar dan van terechtkomt.
0: Ja, maar je gaat het in ieder geval proberen.
1: Ik ga het wel proberen en ik hoop dat daar... dat ze daar coulant mee omgaan. Want er staan zoveel mitsen en maden in dat ik denk van er is altijd wel een manier om er onderuit te komen. Maar ik hoop dat ze in ieder geval daarin wel een stukje verantwoordelijkheid durven en willen nemen.
0: Oké, dank aspergeboer Herman Hoorn uit Huis ter Heide.

Elvis Stardust was dat en het heette Pretend. Ja, Barry Gebken uit Erika, die maakt al een keer een voettocht naar Rome, eentje naar Jeruzalem. En dan gaat er nu weer eentje doen, nu naar Portugal en we spreken hem zo meteen. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer van Gert. Dit zijn de Beach Boys, Help Me Rhonda.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op 2 plekken in de provincie heeft afgelopen nacht brand gewoed. Eerst brak er brand uit op de heide bij Bachelhuizen, vlakbij het defensieterrein. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 2 uur vannacht kreeg de brandweer melding van een woningbrand in Kerkenveld. Een uur later was dat vuur onder controle. Bij beide branden raakte niemand gewond. De oorzaken van de branden zijn nog onbekend. De verbouwing van Schouwburg Ochterop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden aan het theater starten, maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te spotten aan het pand. Het project valt namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra 7 miljoen euro vrij te maken. En wie volgend jaar te veel restafval weggooit in de gemeente Meppel, moet de portemonnee trekken. Inwoners mogen vanaf 2027 maximaal 145 keer per jaar afval weggooien. De verwachting is dat de maatregel tot een vermindering van ongeveer 20 kilogram restafval per inwoner leidt. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
5: Sebastiaan, dankjewel. En er is een heleboel verkeersinformatie. De A28 Zwolle Assen tussen Beilen en Assen Zuid staat 7 kilometer. De vertraging is 11 minuten. Zwolle richting Groningen tussen afrit Zuid-Laren en Groningen Zuid staat 8 kilometer. De vertraging 5 minuten. Groningen-Zwolle tussen Staphorst en afrit Ommen staat 2 kilometer. De vertraging is daar 3 minuten. Dan de N34 Emmen-Zuid-Laren. De aansluiting met de N33 en Zuid-Laren 3 kilometer. Een vertraging van 7 minuten. En Zuid-Laren-Emmen de andere kant op. Zuid-Laren-Anne tussen daar staat 4 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En de N34 Zuid-Laren-Hardenberg met de aansluiting met de N381 en knooppunt Holsloot. Daar is de weg dicht vanwege een ongeluk. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.
5: We kunnen de t-shirt en de korte broek weer uit de kast halen.
7: Ja, het wordt vandaag op veel plaatsen tropisch warm. Temperaturen van een graad of 30, plaatselijk 31 graden. En dat zie je nu al, want Dieveren zat nu net al op 20 graden. Coevorden die tikte net de 21 aan. Holsloot een paar minuten geleden 19,8. Dat zal ondertussen ook wel 20 graden zijn. En vandaag op veel plaatsen dus de vierde zomerse dag. Dat wil zeggen 25 graden of meer. Het is namelijk droog. Het is zonnig, ik zei het al, 30, plaatselijk 31 graden. En bouwde kom misschien nog een graadje erbij. En eerst weinig wind, een zwakke wind, een variabele wind. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, wordt hij matig uit een westelijke richting. Vanavond misschien wel noordwest. En dan zul je zien in de namiddagavond dat het ook wel wat gaat afkoelen. Dat zullen veel mensen denk ik toch wel aangenaam vinden. Het blijft wel zonnig over het algemeen. En ook vanavond vannacht zijn er opklaringen. 12 tot 13 graden uiteindelijk. En dan een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En morgen flink frisser. Op veel plaatsen temperaturen zo'n 21 tot 22 graden. Misschien in het uiterste noorden wel 20 graden. Nou, dat is 10 graden verschil.
5: Ja.
7: Maar wel flinke zonnige periode. Een paar kleine stapelwolken en wat hoge bewolking.
5: Oké, maar ja, 22 graden is voor Nederland ook al best een mooie dag, toch?
7: Ja, ik denk dat het vooral als vandaag 30 graden is, dan is het niet echt meer doelweer. Terwijl morgen met 21, 22 graden en de zon erbij het echt doelweer is. En dat zie je ook de donderdag en de vrijdag flink wat zon. Maar dan gaat die temperatuur weer omhoog. Donderdag 23 graden, vrijdag 24, 25 graden. En pas in de loop van het weekend zie je langzaam maar zeker de kans op een regen- of onweersbui toenemen.
5: Maar de komende dagen worden dus best mooi.
7: Het is gewoon ronduit mooi weer met flink wat zon, meest droog en pas misschien zaterdag, anders zondag kan er lokale regen om is bij ons.
5: Okay, wel fijn, hè? De wereld ziet er gelijk heel anders uit als de zon schijnt.
7: Ja, die diepblauwe lucht, hè, dat schijnt zelfs invloed op onze hersensactiviteit te hebben.
5: Is het zo? Oh, ja?
7: Dat heeft invloed, er komt meer activiteit in. En dan merk je gelijk, hè, dat ook het wakker worden 's ochtends, de blauwe kleur, dat versterkt de hersenactiviteit.
5: Ja, iedereen is een stuk vrolijker ook.
7: Dat zie je dus gebeuren, ja.
5: Dankjewel, Gert.
7: Oké. Okay.
5: Hoi.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: Ook een hitmachine. En Bruno Mars was dat. En I Just Might. Opnieuw een pelgrimstocht voor Barry Gepken uit Erika. Ja, je zou denken dat het na een voettocht naar Rome, eentje naar Jeruzalem, wel mooi is geweest. Maar Barry denkt daar toch anders over. Hij is eerste Pinksterdag vertrokken voor zijn derde voetreis. En dit keer gaat de reis naar Fatima in Portugal. En dat is een tocht van maar liefst 3500 kilometer. Barry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom?
1: Ja, het bleef toch even kriebelen, die derde. Je hebt drie groten en waar heel veel naartoe gaan is Santiago Compostela. Maar dat is toch niet altijd mijn toch, zeg ik. Ja, dat is mij te druk. Maar toch kriebelde wat. Mensen getroffen die dat ook gedaan hadden, toch drie. Ik denk, ja, ik wou toch doen. Ja, ik was met een kameraad bezig van, nou, ga ook zo'n tocht nemen. En ondertussen ja, ben ik alleen gekomen in het leven. Ik denk, nou, ik wil dan toch graag alleen een keer zo'n tocht doen.
0: Yeah.
1: Want dat is toch heel bijzonder. En ja, je hoort de klok, nou, wacht gewoon, ik sta achter een kerk hier.
0: Ja.
1: Mijn tentje. En ja, maar dus ik heb graag van, nou, wat is het? Oh. Ik ben van Rome's afkomst. Ja, het maakt verder niks uit wat voor nestje komt. Maar ik kom naar Rome's en ik denk, nou, Maria Tocht is ook mooi overloeren. En dan heb ik Portugal Fatima nu gekozen als einddoel.
0: Ja, wat maakt het nou zo mooi om zo'n tocht te maken? Want het is het derde inderdaad. Rome, Jeruzalem eerder, nu naar Portugal. Ja. Wat maakt het nou zo mooi om zo'n reis te maken?
1: Ah, ik gun iedereen dat. Het is zo fantastisch. Je stapt uit je radrace. Je gaat zo op in met je, ja, met weinig ga je trek je door andere landen, andere culturen. En het mooiste van de mensheid komt, dan mogen ze helpen je allemaal. Het is reizen en bezinnen. En je loopt je kopjes leeg en dan kom je gewoon in een andere dimensie. Het is een en al een vredesgevoel, maar je bent puur met de schepping. En ja, er komt de mooiste zaken komen op je af. Het is. Ja, je keert als ander mens weer terug. Het is zo mooi van, ja, met weinig ben je gelukkig.
0: Ja, maar wij
1: zijn alleen maar druk met.
0: Ja, maar hoe bedoel je? Je komt als ander mens weer terug?
1: Nou, je realiseert je wat echt geluk is in je leven. En dat zie je anders ook vaak. Nou, als iemand ziek is of die sterft, dan weet je, potverdikke, we moeten anders met ons leven aan. En in zo'n reis ben je daar heel erg ook mee bezig. Maar ook gewoon van, je komt weer in het aardse bezit. En we zijn met materie steeds meer bezig, vind ik. Ik heb zelf ook veel te veel. Maar het maakt je dan veel meer in balans van, jongens, je trapt eerder op de rem en je stuurt. Ben je in je leven wat belangrijk is. En dat leer je heel erg ook in zo'n race.
0: Ja,
1: maar ook gewoon het onderweg.
0: Ja, we hebben een beetje vertraging, dus we zitten af en toe een klein beetje door elkaar heen. Maar je bent de eerste Pinksterdag ben je vertrokken vanuit de Erika. Nog een groot afscheid gekregen daar ook?
1: Nou, een mooie visie. Nog een van de voren gaat s'avonds tot een late uurtjes met vrienden en familie. En daarna ben ik gezeten bij het kleine Maria-kapelletje. Die is er gebouwd in die tijd dat ik naar Rome liep. En echt fantastisch om daar ook gezien te worden door de pastoor Stigema. Ja, en dat doet wat met je, want dan ga je echt vertrekken. Dus ik ben nog maar net een paar dagen onderweg. Maar ja, ik heb vannacht al geslapen achter de kerk in Neunhausen. De pastoor die zet me een kop koffie en ja, die heeft me de eerste stempel. Ja, de tweede wat me eerst staat bij mijn zus. Want ik sliep gisteren bij mijn zus, die woont net de grens over.
0: Ja.
1: Dat was ook een heel mooi warm welkom natuurlijk. Maar nou ja, nou langzamerhand gaat het beginnen. Vannacht ben ik bijna over zo'n ding was een vreemdeling, een beetje ongehuurd type, die wou voor mij wat de pastoor zien tunen stil, maar je staat om wat gereedschap. Dus ik werd in één keer wakker. Ik ben in onderbroek erachteraan gerend, maar die man die ging op vies als een gekte vandoor. Dus ik denk, dat is niet goed. En ik denk, oh, mijn rugzak. Maar gelukkig had hij niks van mij bij zich. Want ik denk, dan wordt het direct niet leuk. Maar goed. Die kwam niet weer. Ik heb een beetje een barricade gebouwd van containers. Ik denk, dan hoor ik hem aankomen.
0: Yeah.
1: Nou ja, dat soort grappen. Ik denk, nou, dat begint lekker direct. Maar ja, ik voel me wel gezinkt.
0: Je maakt van alles mee, inderdaad. Ja, het is een tocht van 3500 kilometer. Hoe lang ga je erover doen?
1: Gezien die andere tochten. En bij goede gezondheid. Daar zal het wel 4,5 maand weer in beslag nemen. Ik heb bijna 20 kilo berugd. Daar zou ik wel extra in bewennen. Maar die bergen en alles, ja, ik kreeg heel hoge Pyreneeën. Dus 4,5 maanden ben ik wel weg.
0: Oké. Nou, ik wens je heel veel.
1: Maar dat geeft niks. De week is dat ziel.
0: Oké, nou heel veel plezier, heel veel succes. En je houdt ons elke week op de hoogte hier bij Radio
1: Drenthe. Ja, dat is goed.
0: Oké, dankjewel Barry.
1: Helemaal goed.
0: Dag.
1: Ja, goeiedag door. Hoi. Doei.

0: Leva en de Locomotion. Het is bijna 9 uur.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal hoort deze ochtend in deze uitzending. Wie droomt van een snelle heropening van Schouwburg-Ochtrop in Meppel? Ja, die komt bedrogen uit, want de verbouwing ligt stil. Eerder vanmorgen legde verslaggever Stefan Klomp uit dat het project bijna 7 miljoen euro duurder uitvalt dan gepland. En de lokale politiek moet nu goedkeuring geven om het geld vrij te maken. De vertraging van de werkzaamheden aan de Noorderbrug en de Noordervaart zorgt voor frustratie bij ondernemers in de omgeving. Onder meer aspergeboer Herman Hoorn uit Huis ter Heide die baalt ervan van de uitgelopen werkzaamheden. Zo vertelde hij vanmorgen, want mensen weten zijn landbouwwinkel steeds minder makkelijk te vinden. En je hoort hem net, Barry Gebke van Erika, die heeft wederom de stoute wandelschoenen aangetrokken. Na pelgrimstochten naar Rome en Jeruzalem is nu het Portugese Fatima aan de beurt. Het ligt niet om de hoek, want Barry moet 3500 kilometer lopen. En we zullen Barry nog vaker horen, want we spreken hem tijdens zijn tocht elke maandag hier op Radio Drenthe. En hij denkt er ongeveer 4,5 maand over te gaan doen.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Iets voor jou, Wim, om zo ver te lopen?
2: Nee. Misschien wel een hartgrondig nee.
0: Een hartgrondig, nou, 35, ja, maar je maakt wel een heleboel mee.
2: Jawel, ja, natuurlijk. Ja,

0: En ik vind het ook knap wat hij doet, hoor. Maar hij maakt ook, hij beleeft ook van alles.
1: Ja, maar natuurlijk, als je zo lang onderweg bent. Ja, tentje. En,
0: 3500 kilometer, 4,5 maand. En, ja. En dan met dit weer.
1: Nou, wel conditie van, hoor.
0: Ja, dat wel, hè. Ja. Goed, nou, ik houd bij 3 uurtjes voorlopig.
1: Ja, jij gaat hier met je conditie opbouwen.
0: Tot 12 uur.
1: Wat ga je doen?
0: Een lekker uurtje van Nederlandse bodem om mee te beginnen, natuurlijk. Dinsdag, dus ik heb een column van het Huis van de Taal. En ik ga lekker wat keuvelen, over, onder andere over voetbal. We hoeven niet meer naar het WK te kijken.
1: Waarom niet?
0: Nou, het is al bekend.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat hoor je zo meteen allemaal. Ik ben benieuwd. Sebastian, dankjewel.
2: Ja, dan jij bedankt, Edwin.
1: Tot 9 uur zeer Steelers Will en Stuck in the Middle of Review. Geniet van het mooie weer en ik spreek je morgen om 7 uur weer. Tot dan, mooi.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
7: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
6: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
8: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
6: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is verkeersinformatie de A28 en dat Zwolle richting Assen ruim 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Bijlen en Assen-Zuid. Zwolle richting Groningen 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer en dat tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid. En dan Groningen richting Zwolle bijna 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Staphorst en Nieuw-Leuzen. De N34 Zuid-Laren richting Emmen ruim 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer en dat tussen Zuid-Laren en Annen. En tenslotte diezelfde N34 Zuid-Laren richting Hardenberg. Bijna 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht door een ongeval. En dat tussen de aansluiting met de N381 en knooppunt Holsloot.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: 1975. Teach in en ding en dong.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 8 minuten over 9 en een hele goede morgen op deze dinsdag, de 26e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse duizend. Een mooie werk, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Davy van der Sluis. Straks hoor je Spargo met Yumi, maar eerst René Vroeger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat.

0: De vrolijke klanken van Spargo op je radio en Just For You. Drentse
1: Duizend. Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daar verbinden wij wekelijks een thema aan. En deze week doen we dat met oud-gedienden. En waarom? Nou, komende vrijdag komt een nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. 83 jaar jong en still going strong. En daarom vandaar deze week een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul die we tegenkomen in de Drentse Duizend. En we trappen af met Boudewijn de Groot. De afgelopen 2 jaar stond hij telkens op nummer 14 in de Drentse Duizend. Dit is hij met Avond.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

mooie klassieker op je radio van Earth and Fire en dat met Love of Life. Uit 2007 komt de film Alles is Liefde met Kalis van Houten in hoofdrol. Bluff, die schreef de titelsong. Dit is Alles is Liefde.

toch al bijna weer 20 jaar oud, deze Alles is Liefde van de Bluff. Straks het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En tot die tijd de eerste top 40 hit voor de Time Bandits 1981. Dit is Live It Up.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De verbouwing van Schouwburg-Ochtrop in Meppel ligt momenteel stil. Dit omdat het project bijna 7 miljoen euro duurder is dan gepland. De lokale politiek moet toestemming geven om dat geld vrij te maken. Inwoners van Meppel mogen volgend jaar maximaal 145 keer afval weggooien. Wie vaker afval weggooit, moet bijbetalen. En er heeft afgelopen nacht brand gewoed in een leegstaand huis in Kerkenveld. Bij de brand raakte niemand gewond. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Gert Voerman dan met het weer.
5: Vandaag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm met temperaturen van 30 tot plaatselijk 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit westelijke richtingen. En vanavond koelt het daardoor wat sterker af en vannacht opklaringen 12 tot 13 graden.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Misschien wel het beste advies voor vandaag. Slow down, bouwen, Bob was het.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek eventjes in te duiken. En dat doen we deze week met Nederlandse artiesten, Drentse artiesten, die de komende weken in Drenthe op verschillende muziekevenementen zijn. Elke dag blikken we vooruit met een van die artiesten of bands. En vandaag doen we dat met Mooiwark. We staan komende donderdag op het Giga G-festival in Pessen. En William van Mooiwark die presenteert het festival. En vandaag draaien we een speciale versie van O Yvonne, opgenomen voor de televisiespecial Dit Is Het. En dat in het theater. Nu even terugkijken via de website van RTV Drenthe. En hier natuurlijk ook op radio. Dit is Mooiwark.

Classic uit de zomer van 1969 van de T-Set en My Bel Ami. Het is tijd voor nieuw muziek op Radio Drenthe. En dat met de nieuwe single voor Davy van de Sluis. Nou, met zijn nieuwe single Beter dan Goed laat hij opnieuw een andere kant van zichzelf zien. Het nummer combineert herkenbare teksten met een aanstekelijke sfeer en onderstreept ook zijn ontwikkeling als artiest. Nou, eerder deed hij met singles als Gewoon omdat het kan al horen dat hij vastbesloten is om een eigen plek binnen de Nederlandstalige muziekwereld te veroveren. We zijn benieuwd. Dit is Beter dan Goed. Davy van de Sluis.

0: graadje lager. En net als in de film. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van... Van deze aflevering van Koffie en Keuvel met het uurtje Nederpop. Natuurlijk hier ook op Radio Drenthe. En tot slot is hier Ramses Shaffy. Nee, dit gaat ook niet goed. Sorry, ik zal hem even een keer opnieuw starten.
1: Ja, komt u. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen.

0: onderhandelingen. Correspondent David Poort.
1: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
0: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
2: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: zomers weer de klanken hebben. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is dan maar 10:05. Iets vroeger dan gepland, Sebastiaan.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb soms ruzie met knopjes en dingetjes. En dan moet ik iets doen. En dan wil ik het weer herstellen. En dat gaat het fout. Ik denk, nou, laat maar. Dus...
3: Nu zijn we hier.
0: Iets,
3: ja,
0: iets
3: de mensen merken er niks van, toch?
0: Nee, volgens mij niet. Nee. Het zal aan de hitte liggen, in dit geval.
3: Ja,
0: ja, nee, goed. Hey, het is dinsdag, de day after. Gisteren hebben we natuurlijk een mooie dag gehad hier op Radio Drenthe. Het was de jukeboxdag. En ik heb nog even de lijst ook met verzoekjes voor gistermiddag nog even doorgekeken. Want dat is lastig nog ergens. En er komen wel weer mooie pareltjes voorbij, hè?
3: Alles kwam voorbij gisteren.
0: Ja.
3: Op een gegeven moment zeiden we voor de grap... ja, we hebben nog geen Spaans liedje.
0: Mm-hmm.
3: En echt 2 minuten later waren er alweer 6 of 7 Spaanstalige platen aangevraagd. Dus
0: echt,
3: iedereen deed mee in de provincie.
0: Mooi zo. En nu moeten we even wachten tot er weer een keer de jukebox is. Pas echt volgend jaar weer, denk ik. Want dat doen we altijd met feestdagen.
3: Ja.
0: Dus, en met de kerst hebben we natuurlijk de Drentse Doezen die eraan zitten komen. Goed zo. Nou, in ieder geval vandaag tot 12:00 hier op Radio Drenthe. Natuurlijk nog even koffie en keuvel met de leukste muziek die ook voorbij komt. Waaronder deze van de Steve Miller Band. Dit is The Joker.

0: when?
1: If not now, then when? Was dat de meest recente zinger voor Chef Special. 10:15 hier op deze dinsdag. Het is een beetje wennen hoor, de dagen weer na zo'n onderbreking van zo'n tweede Pinksterdag. Diana Ross nu samen met de Supremes. Dit is Reflections.

0: Diana Ross samen met de Supremes en dat met haar Reflections.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, normaal gesproken op maandag altijd even de sport bespreken, Sebastian. Maar dat gaan we dan nu maar even op de dinsdag doen. Ik heb van het weekend niet alles gezien. Ik heb nog wel een beetje wat voetballen gezien. Ajax, die dan toch nog uiteindelijk een prijs pakte. Hoera. Ja. Al zagen ze dat zelf niet zo, hè?
2: Veldbestorming, hè? Heb je het gezien?
0: Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Na strafschoppen pas van Utrecht gewonnen.
2: Ja.
0: Op zich wel jammer voor afscheid van Ron Jans. Had ik hem toch iets anders gegund, toch?
2: Ja, volgens mij kon hij het allemaal wel vrij vlot relativeren na afloop.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, weet je, hij heeft zo vaak Europees voetbal gehaald dat hij dan nu die Conference League niet haalt. Hij is er ook zelf niet meer bij, hè?
0: Nee,
2: dus als
0: nee,
2: je er
0: klopt.
2: Zelf niet bij bent, ja. Maakt het misschien ook wat minder uit. Wat ik echt sneu vond, was de degradatie van FC Volendam.
0: Ja?
2: Ja, want ze waren echt veel beter dan Willem II.
0: Mm-hmm.
2: En best een leuk jaar gehad in de Eredivisie dit jaar. 16e geworden.
0: Ja.
2: Helemaal niet veel minder gedaan dan Telstar of Excelsior.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je in die play-offs. Speel je eigenlijk twee redelijke wedstrijden. En dan ja, donder je er toch weer uit.
0: En een shoot. Ja.
2: Ook naar penalties.
0: Ja, nou. En weer de eerste podiumplek voor Max Verstappen. Zag ik nog eventjes voorbij komen. Ik moet zeggen, ik had altijd zo'n abonnement op die zender. Ik heb hem opgezegd.
2: Oh.
0: Ik was helemaal klaar mee.
2: Waarom?
0: Nou, omdat ik betaal dan vervolgens voor zo'n zender. En dan krijg ik ook nog reclame tussendoor ook nog.
2: Ja, maar there's no such thing as a free lunch. Hè?
0: Echt, is dat zo?
2: Ja.
0: Nee, ik betaal er toch voor. Dat is net als er komt straks een Netflix ook een iets goedkopere versie. Dan krijg je reclame erin. Nee, ik betaal nu gewoon en klaar. Dus okay. Dat is wel een dingetje.
2: Een dingetje. Ja, het zit je hoog, merk ik inderdaad. Ja. Maar die commentatoren zijn ook niet zo heel goed, toch?
0: Nee.
2: Okay.
0: Ik zag trouwens ook heel veel mensen op social media die zeiden die 25 euro die ik heb besteed aan het gevecht van Rico Verhoeven, die was wel besteed. Moet je daar 25 euro voor betalen? Wacht eventjes.
2: Om daar te kijken? Of
0: om dat te kijken.
2: Op televisie of in Egypte waar het was?
0: Nou, nee, volgens mij thuis om te kijken.
2: Ah, oké. Okay. Dat is veel geld, maar ik heb het niet gedaan, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb het wel gelezen op zich. En ik zag ook wel wat teleurstelling in dit geval.
2: Ja.
0: Ik heb er ook. Ik zag wel het slotseconde heb ik nog eventjes gezien. Ergens op social media kwam dat voorbij.
2: Ja.
0: Waarin inderdaad dan de scheidsrechter zegt klaar. Want hij ging voor de tweede keer ging hij neer, volgens mij.
2: Ja, ik geloof wel dat er sprake was van wat consternatie. Met een simpel woord. Ja.
0: Ja, klopt. En dat was nog één seconde. Voor de bel. En hij zei, nou, in die minuut rust had ik weer kunnen herstellen en had ik gewoon ook nog eventjes gewonnen.
2: Maar dat is toch ook. Je kunt toch niet van tevoren zeggen of je iemand na de bel dan weer inmaakt.
0: Lastig.
2: Dat is ook.
0: Ja. Hij was gisteren bij Eva volgens mij, of niet?
2: Ja, klopt ja.
0: Ja, wat heeft hij dan allemaal voor dingetjes gezegd?
2: Nou, men verwachtte toch wel dat hij behoorlijk teleurgesteld was na het gesprek. Maar zoals we nu gaan horen, hij kon het al wel weer relativeren.
0: Okay.
3: Jouw coach zegt, Rico is een winnaar die heeft verloren.
4: Ja.
3: Zo voel je je?
4: Ja, het is. Kijk, ik ben hier absoluut niet om hier om zuur te zijn. Ik ben ontzettend trots. Ik heb het tegen de allerbeste in de wereld.
3: Waarom ben je niet hier om zuur te zijn? Als ik jou was, zou ik heel zuur zijn.
4: Ja, maar wat haal ik daaruit? Snap je? Ik haal letterlijk niet. Het enige wat ik daaruit haal is elke dag wakker worden met een vervelend gevoel.
3: Nou, misschien dus, even vandaag nog met een vervelend gevoel. Ik bedoel.
4: Nee, weet je, ik kijk altijd naar een glas half vol. Dan heb je het half leeg. Ja, de hele wereld is al negatief en half leeg. En ja, dit is niet goed, dat is niet goed. Het is gewoon van, ik denk, wauw, ik stond daar tegenover de allerbeste bokser ter wereld. En misschien wel zelfs ooit. Voor de piramides. De hele wereld heeft het gezien. En eigenlijk, voor de mensen, ben ik de kampioen.
3: Heb is ook heb zo. Iedereen was gewonnen. Verbolgen. Iedereen
4: is noemen een soort van the uncrowned king.
2: The uncrowned king. De ongekroonde koning.
0: Maakt hij zichzelf ook niet, dat zal bewust een beetje de strategie zijn, groter dan het in werkelijkheid is? Of is hij echt de grootste? Het is natuurlijk wel een bijzonderheid van de kickboksen overgaan naar het boksen. Dus het is wel een heel andere tak van sport natuurlijk. En
2: hij heeft het over zijn tegenstander.
0: Ja.
2: Oerkin, geloof ik.
0: Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
2: Nee, ik ook niet, maar ik geloof hem wel. En ja, voor jezelf klinkt het natuurlijk ook wel beter dat als je hem inderdaad wat groter maakt, dan kun je misschien wat makkelijker overheen stappen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, er komt misschien nog een keer een rematch, hè, in Nederland.
2: Oeh, oké. Okay. Ja,
0: is misschien sprake van, goed. Ik ga er geen 25 euro voor betalen trouwens, hoor. Nee, ik came nu hier op Radio Drenthe en I promised myself. I promise myself.

van de Four Tops en Standing in the Shadows of Love. Straks het laatste nieuws uit de regio met Sebastian, maar eerst de Dutch Dots en Love Me Just a Little Bit More.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke asperges.
8: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
10: Het is 1 minuut over 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
11: Goedemorgen. Op 2 plekken in de provincie heeft afgelopen nacht brand gewoed. Eerst brak er brand uit op de heide bij Bachelhuizen, vlakbij het defensieterrein. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 2 uur vannacht kreeg de brandweer melding van een woningbrand in Kerkenveld. Een uur later was dat vuur onder controle. Bij beide branden raakte niemand gewond. De oorzaken van de branden zijn nog onbekend. De verbouwing van Schouwburg-Ochterop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna €7 miljoen. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden aan het theater starten, maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te spotten aan het pand. Het project valt namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra €7 miljoen vrij te maken. En op de N34 tussen Zuidlaren en Annen heeft een kettingbotsing vanochtend voor file gezorgd. 3 voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Geen van de inzittenden raakte gewond. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
10: Dankjewel, Sebastiaan. Gert Voelman met het weer.
12: Vandaag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm met temperaturen van 30 tot plaatselijk 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit westelijke richtingen. En vanavond koelt het daardoor wat sterker af. En vannacht opklaringen 12 tot 13 graden.
13: Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Robots and You're the Reason Why.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 7 minuten over half 11. Aldert is vanmorgen voor ons op Chuck. Op een plek hier niet zo wiet vandaan. Waar volgens mij net een paar jaar alleen een eigen straat in komen is. Maar er liggen weer dikke bulten zand. Dan moet je eens 1 minuut lengen, Aldert.
3: Ja, nou, het is zo. Het Koopmansplein, zeg maar dat grote centrale punt midden in Assen, dat is normaal een plein. Maar er wordt nou een strand, Wim. Ja, zo nou en dan doet ze dat. Ja, Stien wat veranderd in zaand. En de eerste zaandbulten, die ligt er al. Die moet allemaal een beetje vlakstreek worden. Er komt ook nog veel meer zaand bij. En dat allemaal voor de beachweek die aanstaande is. En Justus weet er alles aan. Justus, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Want de strandweek, de beachweek, dat komt eraan.
4: Ja, de beachweek Assen komt eraan inderdaad hier in het midden van het centrum, Koopmansplein. Ja. En je zei het al, het eerste zand ligt, maar er komt nog een heleboel bij. Want het moet hier echt een beetje een beach arena worden.
3: Ja, bultenzaad, de eerste vrachtwagens binnen aan West. Hoeveel komt er in totaal?
4: Uit mijn hoofd 11 vrachtwagens vol. Dus dan kun je je wel voorstellen, er wordt echt wel een mooie zandbult hier
3: straks. En wie giet dat vlastdrinken? Pakken jullie allemaal een harking met elkaar?
4: Nou, ik heb het voor jou in klaar liggen. Dan gaan we straks even... Nee, gekkigheid. Er wordt straks allemaal mooi glad gestreken.
3: Dikke shovels komt ernaar.
4: Shovels. En dat moet natuurlijk een beetje mooi worden voor de beachvelden van de volleybal.
3: Ja. Ja, ik zie ook een paar jongens met plastic zakken en dan gooien ze dan weer wat zand op, zo wat strepen over het plein. Wat is dat voor?
4: Ja, kijk, hier hebben we op Koopmansplein is natuurlijk zo'n mooie fontein, hè? En daar willen we natuurlijk geen zand in, dus het wordt even geprepareerd voor de fontein, ja.
3: Ja, dat is wel jammer. Nou, 30 graden, hè? En dan willen de kinderen nou graag spullen en dan is dat fontein in de neer.
4: Ja, maar ja, om nou te sproeien tijdens een potje volleyballen, lijkt me ook weer zo wat, hè?
3: Ja. Dus hier komt het nog een loog. Dus waar we nou starten, er wordt allemaal nog zand.
4: Dit wordt allemaal zand. En hier komen straks twee mooie grote volleybalvelden. En nog wat tribunes eromheen. Dus er wordt één groot feest deze week.
3: Ja, maar wat is hier precies gebeurd? Vertel eens.
4: Nou, we hebben vandaag beginnen we dus met opbouwen. Vanavond komen de handbal en de voetbalvereniging uit Assen en Rolde. Die komen hier sporten. Dus beach voetbal en beach handbal. Ook weer even heel wat anders. Die beginnen vanavond, die trappen voor ons af. En dan hebben we de hele week vol een breedte programma. Maar er komen heel veel scholen, clinics, voortgezet onderwijs, basisonderwijs. Die komen allemaal clinics beach sporten doen. Dus niet alleen beach volleybal, maar ook beach voetbal. Er zijn scholen toernooien. Er zijn bedrijven toernooien, recreatie toernooien. Ja, en zaterdag en zondag is het slotstuk, hè?
3: Oké. Ja, en ja, dat valt in?
4: Ja, dat is het slotstuk. Maar dan komen de toppers van Nederland, die echt op niveau beachvolleyballen, niet zoals wij dat doen, maar echt de toppers, die komen hier hun wedstrijden spelen van de Eredivisie Tour.
3: Oké, een paar namen?
4: Dat moet je zeggen, die ben ik je schuldig. Maar het zijn de toppers, die spelen in 12 steden doen ze aan. En wij zijn één stad hier in Assen. Ja, daar kunnen ze punten mee halen.
3: En uiteindelijk geeft ze hem les eigenlijk, dan komen we
4: ja, die geeft het publiek les. Want we kunnen je echt zaterdag en zondag, zeker met dit weer al, wat kunnen we genieten van topvolleybal.
3: Ja. Dan denk ik bij mezelf, we hebben hier vlakbij een strand, hè, de Bageluzeplas, zaan en water genoeg. Waarom per se hier?
4: Nou, daar zijn we vorig jaar geweest. Toen hebben we het een beetje in het klein georganiseerd. Heel vroeger, maar een poos terug hebben we het hier elk jaar gehad. Met een hele topsportweek. En nu zijn we hier weer omdat we toch een beetje die verbinding willen met het centrum, met de stad en met de inwoners. En dit is toch een wat lokale of centrum gelegen plek.
3: Ja.
4: En hier kunnen mooi de mensen die zaterdag, zondag in de stad lopen komen kijken bij ons.
3: Ja, dat snap ik. Maar je hebt er wel ontzettend veel extra werk van.
4: Ja, maar dat extra werk, dat levert uiteindelijk ook weer wat op, toch?
3: Ja, dat is wel te hopen, ja, inderdaad. Ja, meneer Kinguren, want het stuk niet over dat plastic, want dat moet nou nog even in blikken blijven, ja. Maar goed, het mag ook weer opruimd worden natuurlijk, hè, na afloop.
4: Ja, en ook daar hoef ik weer niet mee bezig te houden. Nee, we hebben hier een organisatie dat allemaal voor ons regelt.
3: Ik ben zo'n visueel denker.
4: Ik ga niet zelf scheppen.
3: Nee.
4: Ja, maar daarover gesproken, we hebben vrijdagmiddag komen alle kleuters en peuters kunnen komen. Die kunnen met Nijntje Beweegfeest kunnen ze spelen. Nou, dat kun je wel voorstellen. Dan is het echt een grote zandbak.
3: Ja.
4: Dus alle kleuters en peuters zijn van harte welkom lekker te spelen. Ja, en daar zal vast wel een schepje en emmertje bij liggen.
3: Ja. Maar goed, mensen die als nou lusten denken van, oh, ik zul ook wel eens beachvolleybal willen. Ik moet wel bij een vrienden gaan zitten die zich al daarvoor inschrijven met. Je kunt niet zo spontaan even langskomen.
4: Nou, je kunt je nog tot 12 uur aanmelden voor het toernooi, voor het recreatietoernooi. Voor de rest is het allemaal wel een beetje al geregeld.
3: Ja.
4: Maar je kunt zeker zaterdag en zondag langskomen om lekker te komen kijken.
3: Nou heb ik gerucht gehoord dat er ook iets van een film betoond wordt. Klopt dat?
4: Ja, hier achter ons is het hele grote scherm. Die gaat lekker de lucht in. En zaterdag is er echt een... wij noemen dat dan de Sunset Cinema Film.
3: Ja.
4: En er wordt een film uitgezonden. En je ziet de vrachtwagens worden geladen. Dus je kunt je voorstellen straks lekker zitzakje, strandstoel, een zaterdagavond hier een film kijken.
3: Ja.
4: En dat, dan hebben we ook nog voor de mensen die volleybal wat minder vinden, maar denken, nou, hier gebeurt wat, hier wil ik bij zijn. Kunnen ze lekker komen kijken bij de film.
3: Ja, en daarmee dit weer. En
4: dit weer is toch geweldig? Ja, dat is toch genieten?
3: Ja.
4: Dat dacht ik.
3: Ja, meneer, je hebt geen zaan bij je. Wat heb je bij je? Wat heb je in de vrachtauto? Je hebt geen idee wat erin zit?
1: Nee.
3: Nee? Nee. Ja, je komt er zo wat los. Ja. Ja. Ah, hij wil het niet vertellen.
4: Ja, ja, dat maar wat. Ja, nee, daar zitten veel spullen in voor deze week natuurlijk. Ja, zeker.
3: Ja. Goed, het begint vanavond al. Dan moet alles al klaar wezen.
4: Dan moet alles klaar wezen. Dus er wordt vandaag echt gas gegeven. Met dit warme weer wordt er gas gegeven. En vanavond, ja, wat ik zeg, dan komen de handbal en de voetbal. Dus er staan nog geen netten. Dus dat komt allemaal na vanavond.
3: Ja, precies. Nou Wim, ik stel voor dat ik wacht tot het allemaal klaar is. Dat de strandstoel droog staat. Oh, dan wil ik het allemaal eens inwerken.
0: Oh ja, nou helemaal. Is er ook een beach bar? Want dat lijkt mij dan ook wel mooi.
3: Een beach bar? Ja. Vast al toch?
4: Plein 10 staan naast ons. Die zijn
3: horeca zat aan het plein toe, volgens mij, Wim. Dus dat komt vast goed.
0: Je kunt me niet gelukkiger maken. Dankjewel, Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

aan het begin van de jaren 80 had je eerst de televisieserie en vervolgens kwam de film Fame. En dit was dan de soundtrack van de gelijknamige film Irene Cara. En dat met Fame. Straks hoor je Lene Marlin hier op Radio Nitte en Sitting Down hier. Maar eerst de zomerse klanken van Madonna. La Isla Bonita.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

was in 1974 de eerste hit voor deze band Sailor. Dat met Traffic Jam hier op Radio Drenthe. Nog een uurtje koffie en keuvel. En straks in het tweede half uur even een column van het Huis van de Taal. En straks gaan we het even hebben over het WK voetbal dat aanstaande is. En de leukste muziek komt voorbij. Halverwege Suzanne en Freek.

0: Robert Palmer and Every Kind of People.
1: Wie keuvelt hier?
0: Sebastian, jij bent ook wel van de wetenschap volgens mij, of niet? Ik zal even de goede microfoon openzetten. Ja, je bent ook van de wetenschap.
2: De wetenschap, ja, vind ik wel leuk.
0: Ja, en je bent ook van de voetbal?
2: Ook wel meer van de voetbal dan van de wetenschap.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: En als je dan de wetenschap combineert met de voetbal, heb je daar dan een beetje vertrouwen in het volgende onderwerp wat we nu gaan bespreken? Of zeg je van, ik geloof er helemaal geen snars van?
2: In dit specifieke geval ben ik wel sceptisch, ja.
0: Ja, toch wel, hè? Ja. Het gaat om een Duitse econoom, Joachim Clemens. Ik had er nooit van gehoord, maar ik las het. En het heeft een poosje geleden al gedaan. En die heeft de voorspelling gedaan voor het komende WK. In dit geval. En de vlag kan uit met wimpel. En de grachten kunnen weer leeggemaakt worden.
2: Curaçao wordt wereldkampioen.
0: Nederland wordt wereldkampioen. Curaçao gaat dat denk ik niet redden in dit geval. Hij heeft het voorspeld. En hij doet dat niet zomaar zeg maar natte vingerwerk. Nee, hij heeft een eigen model ontwikkeld. Waarin hij een aantal zaken meeneemt. Het bruto binnenlands product. De bevolkingsgrootte. De FIFA-ranking. Het weer. En toeval. Dat zijn de factoren. En daar komt dan vervolgens een model uit. En die voorspelt dus inderdaad dat Oranje kampioen wordt. En denk je van, ja, daar klopt helemaal niks van. In 2014, Duitsland, wereldkampioen, heeft hij voorspeld. 2018, Frankrijk, wereldkampioen, heeft hij voorspeld. 2022, Argentinië, wereldkampioen, heeft hij ook voorspeld.
2: Ja.
0: Nou, dan denk ik van, dan zitten we gebakken.
2: Ja, maar zo ken ik ook mensen op de welbekende appjes waar je je voorspellingen kunt doorgeven die ook 3 keer achter elkaar de juiste winnaar hebben voorspeld.
0: Ja, hè? Oké.
2: Okay. Ja, ik...
0: Jij gelooft er niet echt
2: Ronald Koeman klaagde gisteren dat hij vindt dat Nederlanders zo negatief zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik durf mijn hand niet in het vuur te steken voor een Duitse econoom die Nederland tot wereldkampioen bombardeert.
0: Nee, hè? Nee. Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Ja,
2: waarom?
0: Gaat allemaal goed komen. Nee, ik heb geen idee. Dus, maar als je er 3 keer op... Ik heb meer vertrouwen in dit dan in de octopus, zeg maar. Of de schildpad, of wie en ook maar dat soort dingen
2: meer.
0: Ja, maar
2: Paul die voorspelde toen in 2010, de octopus Paul, voorspelde wel correct dat Spanje wereldkampioen zou worden.
0: Ja, maar dat was ook toeval dan. Want een octopus die kan namelijk niks voorspellen.
2: Nee, maar de factor toeval is bij deze Duitse econoom kennelijk ook meegerekend.
0: Nee, een onderdeel ervan. 20% van het grote onderdeel.
2: 20% is toeval.
0: Ja. Maar denk je dat Nederland wel de eerste groep overleeft met Japan, Tunesië en Zweden?
2: Japan is wel een hele lastige tegenstander gelijk.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Tegelijkertijd, als je de groep niet overleeft, dan verdien je het ook niet om ver te komen.
0: Dan heb je er niks te zoeken inderdaad. Ja. Nou, vervolgens de econoom dus wel. En vervolgens gaan we met 1-0 winnen van Marokko.
2: Ja.
0: De achtste finale, dan gaan we afrekenen met Canada.
2: Okay.
0: Vervolgens de kwartfinale tegen Frankrijk. En door een eigen goal bereikt Oranje dan de halve finales.
2: Heeft hij dat allemaal voorspeld?
0: Ja, zeker. Dus deze uitzending die kun je terugluisteren en opslaan. Waarna vervolgens via penalties wordt Spanje verslagen. En dan heb je de eindstrijd tussen Portugal en Nederland. En in een lelijke eindstrijd pakt Nederland eindelijk de prijs die het lang geleden al had moeten winnen.
2: Ja, nou ja, als het zo kan, dan teken ik gelijk.
0: Ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
2: Hij denkt dat we lelijk wereldkampioen worden.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Maar dat mag toch, of niet?
2: Graag.
0: Ja, in plaats van inderdaad dat we heel mooi voetbal spelen tegen Spanje bijvoorbeeld. En dan wel met zo'n lelijke 1-0 verliezen.
2: Nou, er is niks zo lekker als ergens heel onverdiend winnen. En dan toch met 1-0 winnen en dan de kantine inkomen. Oh, dat is heerlijk.
0: En dan een lange...
2: Ja, die ja.
0: Die ja, mooi zo. James Ingram nu met Michael McDonald. Dit is Ja, Mo Be There.

Duitsland. Werd drie keer een hit in Nederland in 1968, 1973 en vervolgens nog een keer in 1990. En de laatste keer allemaal dankzij de televisieserie Tour of Duty. Steppenwolf was dat en Born to be Wild. Straks het laatste nieuws uit de regio, maar eerst Tony Esposito. Hoe heet het ook alweer? Papa Chico?

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
8: Het is bijna 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Op twee plekken in de provincie heeft afgelopen nacht brand gewoed. Eerst brak er brand uit op de heide bij Bachelhuizen, vlakbij het defensieterrein. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 2:00 vannacht kreeg de brandweer melding van een woningbrand in Kerkenveld. Een uur later was dat vuur onder controle. Bij beide branden raakte niemand gewond. De oorzaken van de branden zijn nog onbekend. De verbouwing van Schouwburg-Ochterop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden starten, maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te spotten aan het pand. Het project valt namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra 7 miljoen vrij te maken. En op de N34 tussen Zuidlaren en Annen heeft een kettingbotsing vanochtend voor file gezorgd. Drie voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Geen van de inzittenden raakte gewond. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer dan met Gert Voelman.
10: Vandaag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm met temperaturen van 30 tot plaatselijk 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit westelijke richtingen. En vanavond koelt het daardoor wat sterker af en vannacht opklaringen 12 tot 13 graden.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
16: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: enige echte origineel uit 1966. Heel veel mensen kennen natuurlijk nog de versie uit 2006. Een opgehipte versie noemen ze die. Met de Black Eyed Peas, waar trouwens Sergio Mendes zelf dan weer aan meewerkte. Maskenada.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus een column van het Huis van de Taal. En vandaag is hij afkomstig van Renate.
3: Goedemorgen. Aankomend zondag is het Wereld Niet Rokendag. Sinds 1989 vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aandacht voor de gevaren die roken met zich meebrengt. En vanzelf weten we allemaal wel dat roken slecht voor je is en dat het je een bult gezondheidsklachten opleveren kan. En dan heb ik het niet alleen over het roken van sigaren of sigaretten. Nee, vandaag de dag gaat het ook over vapen. Het was mooi best als we dat gewoon in Drenthe zeggen zullen. Daam. Want dat is wat het is. Is dat daamp in te ademen. Met doorin hele schadelijke stoffen. Omdat de vroeger natuurlijk meer rookt weer als vandaag de dag, ben ik het Drents woordenboek eens even indoken om te kijken wat er overin stiet. Het eerste woord dat opkomt voor roken is inderdaad daam. Zij daamt sigaretten als een grote. En hij dampt als een schustien. Ook het Engelse smoken komt in het Drents voor. Mijn opa, hij smokt nog zijn pipi. En wij kent allemaal de uitdrukking, ik kan niet heksen en blauwvarm tegelijk. Wat blauwvarm van doen heeft met het blauwvarm van textiel. Maar wist niet wel dat blauwvarm ook gebruikt wordt voor stevig roken? Oh, wat ben je weer aan het blauwvarm. Al kan dit wel wat verwarring opleveren, want kan ook weten dat ene bedoelt dat je een dikke windladen hebt. Even weer terug naar de rokerij. Hij zit aan de pieper te smeugelen. Hij rookt dus piep. Hij zit de hele dag maar te paffen, de gedienend ziende broen van. En dat de vroeger ook al aandacht was voor de negatieve kant van roken, lees hij ook terug in het woordenboek. Je moet niet zoveel roken, je wordt er maar armig op. Ja, daar krijg je van roken kun je kortademig worden. Hij kreeg weer zo'n aanval. Hij rookt ook veel te veel. Je moet wat minder roken, je doet je niks als hichen naar de trappen opkomt. Hichen, mooi Drents woord voor heigen. Dat roken moet hem maar afwennen. Roken is nadelig voor de omgeving. Ja, en dat wisten ze dus vroeger ook al. En gelukkig moet je er vandaag de dag ook meer muiten voor doen om het spul te kopen. Tot na de mol. Tjeu.

0: muziek van de 3 Degrees met Giving Up, Giving In. Zo'n beetje om 12 minuten voor 12. We kregen nog een appje binnen, Sebastiaan, over wat er allemaal te doen is op het Kobalsplein.
1: Ja, Irene die vraagt dat in de app. Zij vraagt, hoi hoi, Wim zegt ze, wat gaan ze doen bij Koopmansplein in Assen?
0: Ze gaan volleyballen.
1: Precies.
0: Ja, en dat beachvolleyballen op verschillende manieren met echte wedstrijden. En de school die krijgt de clinics volgens mij. Het was vanochtend in Opzak.
1: Ja, Aaldert was er, hè.
0: Ja.
1: En vanavond is er ook al, we weten niet welke voetbalclub, dat zei die niet. Maar een voetbalclub uit Assen, die organiseert daar vanavond ook een beachvoetbaltoernooitje.
0: Oh, dus kijk eens. Van alles. Ja, dan kun je mooi terecht dus. En de hele week trouwens ook, toch komende zondag, daar hebben ze zelfs nog een film die ze laten zien daar op het strand.
1: Oh, ja, ook bijzonder, ja.
0: En wellicht dat deze muziek ook nog bij komt. Ik vind het heel erg gezellig. Roots Syndicate is dit en Mockingbird.

en Send My Love to Your New Lover. Brengt ons aan het einde van deze Koffie en Keuvel op dinsdag. Morgenochtend om 9 uur zijn we natuurlijk weer. Nog veel plezier met Anouk en René vanmiddag. Tot slot Sommieux en Multicolor. Maak er nog een mooie dag van. En denk erom, goed hydrateren en smeren.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de treinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden, in het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
15: Met Anouk Middel.

0: Lekkere zomerse muziek op Radio Drenthe. Daar ga je nog veel meer van horen.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Toch, Thomas, daar hebben we zin in, hè? Lekker zomerse muziek.
3: Ja, absoluut. Dacht, het past wel bij het weer, toch?
0: Komen we wel op terug, zo rond de slingerplaat ongeveer. Maar bereid je alvast voor. Nee, heerlijk. Hebben we de 30 al te pakken? Ik heb eigenlijk geen idee.
3: Zo net, toen wij voordat wij de studio indoken, was het 27, 28 graden, zoiets.
0: Ik ga Gert Voerman bellen rond, wat zal het zijn? Even over 1:30, onze weerman van vandaag.
3: En 28 dan graden is het nu.
0: Nu is het 28.
3: Ja.
0: Ik weet niet of we het gaan halen. En wat het morgen dan ook weer gaat worden. Want het schijnt in één keer 10 graden koeler te zijn dan vandaag. Nou, rond 1:30 dus praat Gert Voerman je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Onze Aaldert is op Tjak. Als je TV Drenthe aan hebt, dan zie je hem nu ook rijden. Hij is onderweg naar een echtpaar dat al jaren naar dezelfde camping gaat. Thomas, ga jij vaak terug naar eenzelfde vakantieadres?
3: Nu ik het zelf mag bepalen, niet. Wel naar hetzelfde land uiteraard, maar niet naar hetzelfde plekje of zo. Dat niet. Maar vroeger met mijn ouders gingen we zomer naar dezelfde camping in Spanje. Vlakbij Lescala, Rosas in de buurt in Noord-Spanje gingen we altijd. Maar ik denk dat we daar wel 10 jaar achter elkaar naartoe zijn geweest, zoiets. Ja? Ongeveer, ja.
0: En
3: ja.
0: Hoe was dat?
3: Ja, het was fantastisch. Ja, was thuiskomen iedere keer.
0: Ja.
3: En daar heb ik ook mijn allerbeste vriend leren kennen. Een van de eerste jaren dat we daar heen gingen. En die ging daar ook iedere zomer heen. Dus het was echt gewoon een soort van iedere zomer kwamen we elkaar daar weer tegen. En uiteindelijk altijd contact blijven houden. En was hij mijn getuige op mijn bruiloft. Dus
0: ach, wat mooi.
3: Ja, leuk hè?
0: Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die dat doen. Nou ja, en zulke warme contacten dus dan opdoen. Eigenlijk voor het hele leven. Aaldert is nu onderweg naar een echtpaar dat al 50 jaar naar dezelfde camping in Drenthe gaat. 50 jaar, dat is lang hè, Thomas.
3: Dat is wel heel lang, ja.
0: Ja. Nou ja. Dat ga je zo meteen horen en ook zien dus op TV Drenthe. Dan even na 1:00 is de hulplijn leeg. Dat gebeurt niet vaak, maar we hebben geen afspraak staan. En dat betekent dat als je nu luistert en je wil een oproepje doen op Radio Drenthe, dan moet je ons nu gauw even bellen of appen 0592 33 11 88. En dan is de zender voor jou even na 1:00. En dat kan echt overal overgaan hoor. Als je dit hoort en denkt van oh, maar wij organiseren komend weekend dit of dat. En dat moet heel Drenthe weten. Of ik ben dit of dat kwijt. Of ik zoek, nou ja, vul het zelf allemaal weer in. De zender kan gewoon van jou zijn. Even na 1:00. 0592 33 11 88. App of bel maar. Dan, hartstikke mooi nieuws. We hebben nieuwe Europese kampioenen bij ons in de provincie.
3: Is dit zover?
0: Ja, fantastisch. Ik ga zo bellen met de leider van een Europese winnend team in Assen. Hoe of wat, dat hoor je zo meteen wel. En mocht je ook hierbij in de gelegenheid zijn om TV Drenthe aan te drukken, we hebben er ook filmpjes van, kunnen we laten zien. Nou ja, dat en heel veel lekkere muziek, zei ik al, op Radio Drenthe de komende uren. Ik heb Elton John en Kiki D klaarstaan, maar ik begin met de nieuwste van Ilse de Lange. Something Good.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Ja, ik zei het net al, nieuwe Europese kampioenen in Drenthe. De dansgroep van Aroac Dance Center in Assen is gewoon de beste van heel Europa. Afgelopen weekend haalden ze de Gouden Beker binnen. En aan de telefoon heb ik Ramon Aroac zelf van harte gefeliciteerd, Ramon!
1: Ja, super, super,
0: wat
1: super.
0: Ontzettend goed. En ik begreep zelfs dat er meer medailles jullie kant op zijn gegaan, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben de eerste en de tweede plek bemachtigd op deze wedstrijd.
0: Nou, op het Europees kampioenschap gewoon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Waar was dat?
1: Dat was in Bottrop in Duitsland.
0: Ja, afgelopen weekend, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat wordt dan nog georganiseerd in een moviepark. Dus dat is echt een supermooie wedstrijd, ook georganiseerd. Ze hebben meerdere afdelingen ook. En wij hebben dan meegedaan in de categorie hip-hop.
0: Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ik kan nu op TV Drenthe ook een filmpje laten zien. Van, nou, uit mijn hoofd, hoeveel jongens en meisjes zijn dat wel niet? Een stuk of 12, 15?
1: In onze groep, ja, zoiets. Ja. In de ene groep hadden we 19 dansers en in de andere groep hadden wij 15 dansers.
0: Ja, ik laat iets in het wit zien. Wat voor groep is dit?
1: Oh, dit is Exception. Daar dans ik ook zelf aan mee. Daar ben ik ook de choreograaf van. En daar dans ik zelf ook in deze groep. Deze groep bestaat inmiddels 2 jaar. We zijn een samenvoeging tussen de dansschool Aroac Dance Center en een legacy. De legacy uit Delfzijl. En zo hebben we krachten gebundeld om deze wedstrijd te kunnen pakken.
0: Wat fantastisch. Want hoe gaat dat, zo'n Europees kampioenschap dans? Hoe werkt dat?
1: Nou, dan van tevoren dan ga je natuurlijk trainen. We trainen zelf eigenlijk 1 dag in de week. En dan pakken we 3 uur training. En bereiden we ons voor. En eigenlijk van tevoren dan bedenk ik een heel concept. En dan kijk ik naar wat willen we eigenlijk laten zien dit seizoen. Nou, dan gaan we daarvoor trainen. En daar komt gewoon veel bij kijken. Dan ga je nadenken. Posities, choreografie, nou, al dat soort dingetjes. En dan bereid je je voor op zo'n wedstrijd.
0: Ja.
1: En van tevoren moet je natuurlijk dan alles regelen. Deze wedstrijd was dan in Duitsland. Dus dan heb je de halve finale op de zaterdag. En als je dan doorgaat, dan heb je de finale op zondag. Dus dan hebben wij een hotelletje gepakt in Duitsland. En hebben de eerste dag zijn we gelukkig doorgegaan. Met beide teams ook. En toen hebben we met beide teams de tweede dag ook gehaald.
0: Ja, fantastisch. Ja, groot applaus zie ik nu vanuit de zaal. Maar hoe werkt dat dan? Dan zit er een jury te kijken naar zo'n dans en die beoordeelt dan op verschillende punten?
1: Ja, klopt. Dit is dan een internationale jury. Daar zitten dan 10 juryleden. Allemaal gespecialiseerd in verschillende stijlen. Hè? Dus dan, want op zo'n wedstrijd komen er ook verschillende categorieën, zoals jazz. Er is ook cheerleading, modern. En dan zijn al deze juryleden gespecialiseerd in verschillende stijlen. In de hip-hop branche of in een van de andere stijlen. En dan, het werkt een beetje met een puntensysteem. Dus zij gaan jou beoordelen op creativiteit, op synchroniteit, op hoe is het concept. Klopt alles? Is het netjes? Blijft het spannend?
0: Ja.
1: Nou, dan krijg je uiteindelijk ook een leuke rapport terug met een mooie feedback. Een vrij uitgebreide feedback ook, waar je eventueel nog aan kan werken voor de finale.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan eigenlijk die avond nog gaan wij dus zeker nog wel repeteren met z'n allen.
0: Ja.
1: Dus dan komen we terug in het hotel en dan met beide teams hebben we dan op zaterdagavond nog, hoe laat waren we begonnen? Ik geloof van 8 tot zeker wel 10, 11 zijn we doorgegaan. Om alle puntjes nog op de i te zetten voor de finale.
0: Ja, dat heeft geloond. Gewoon een eerste en een tweede plek. En een prachtige beker zie ik ook, is meegegaan naar Assen dus. Waar heb je hem neergezet?
1: Ze staan allebei nu in mijn woonkamer.
0: Mooi. Hey, nou ben je Europees kampioen. Zijn er dan ook wereldkampioenschappen waar je als team mee kan doen?
1: Ja, zeker, zeker. Voor deze specifieke wedstrijd zijn we dus nu ook gekwalificeerd met beide teams. Zouden we volgend jaar mogen meedoen met de WK in Orlando.
0: Ja.
1: Dat hebben wij 2 jaar geleden ook gedaan.
0: Ja.
1: Toen zijn we ook naar Orlando geweest. Toen hadden we toen een 9e plek behaald.
0: Ja.
1: Van de WK, dat was ook echt een mega ervaring om zo groot daar te staan.
0: Ja.
1: Maar ja, in principe, ja, we gaan nu gewoon even inventariseren. Hè, is het mogelijk? Dus
0: Om
1: dan gaan
0: toch
1: we
0: aan
1: ook op
0: dat
1: zoek naar
0: WK mee te doen, ja.
1: ja, precies.
0: Wanneer staat hij
1: Sponsoren
0: gepland
1: zoeken.
0: dan?
1: Dat is dan volgend jaar in april.
0: Oké, maar dat
1: Ja,
0: staat
1: ja,
0: wel
1: ja.
0: bij jullie met potlood op de agenda nu om mee te doen met dat WK in Amerika.
1: Ja, het is wel een doel, zeker.
0: Ja, ach,
1: Zeker.
0: wat fantastisch. Hey, en nu is deze dans klaar en zo. Dans je hem dan ook nooit weer verder? Begin je dan met iets nieuws of hoe werkt dat?
1: Ja, nou, ik zelf kies daar wel voor. Ik hou zelf, elk jaar doe ik een complete nieuwe choreografie. Soms herhaal ik wel, recycle ik wel eens wat moves en dan neem ik dat door naar mijn volgende stukken. Maar over het algemeen maak ik altijd een complete nieuwe set.
0: Ja.
1: Hè, omdat vaak komen dingen bijvoorbeeld ook op online of hè, en dan is het als gezien, zeg maar.
0: Ja.
1: En dans evolueert ook zo snel. Dus hè, ik probeer ook op de hoogte te blijven van wat is nu hot en wat gaat. Hè, en dan
0: Ja.
1: probeer ik dat dan weer gelijk in mijn nieuwe act
0: Ja,
1: toe
0: nou
1: te voegen.
0: dit zag er allemaal prachtig uit. Wij hebben ervan genoten bij wat je ons hebt toegestuurd. Ik wens je heel veel succes met alles wat komen gaat. Nogmaals, de hartelijke felicitaties vanuit Assen voor al die kanjers die eraan mee hebben gewerkt. En geniet nog even van deze eer die jullie hebben behaald. Dankjewel, Ramon.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuidlaren.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens.
5: Een hele goede middag. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Ook in Drenthe kan het tot wel 31 graden worden. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Zo willen ze voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt voor heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. Op de N34 tussen Zuidlaren en Annen heeft een kettingbotsing voor een file gezorgd. 3 voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Geen van de inzittenden raakte gewond. En de verbouwing van Schouwburg Ochtrop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden starten. Maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te bespotten aan het pand. Het project valt er namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra 7 miljoen vrij te maken. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Thomas, dankjewel. Gert Voerman, onze weerman van vandaag. Goedemiddag.
6: Goedemiddag aan ook.
4: Nou, hebben we de 30 al te pakken bij ons in de provincie?
6: Nog niet, maar we zijn niet ver vanaf. De temperaturen varieerden in het noordwesten. Eelde bijvoorbeeld 27,5 was de laagste die ik zag. Maar omgeving Emmen 29 graden. Dat is zeg maar een minuut of 10 geleden. Dus daar alweer wat bijgekomen. Dus op veel plaatsen vanmiddag tot 30 graden. Tropische grens dus, zeker in het midden en het zuiden. Maar misschien ook wel in het noorden. En plaatselijk dus die nog wel iets meer met de 31 graden. En volop zon. Drenthe ligt er stralend bij. Dat blijft ook zo met een zwakke wind af en toe matige wind uit de zuidwestelijke richting. Die draait verder door naar het westen toe. Vanavond zelfs naar het noordwesten toe. En de komende nacht naar het noorden. En dan stroomt er wat frissere lucht vanaf de Noordzee binnen. Dus in de namiddag en avond gaat die temperatuur wat sneller dalen. Maar dat is ook eventjes de ramen open en de warmte eruit. En dan vannacht uiteindelijk temperaturen zo 12 tot 13 graden. En morgen overdag wel ander weer. Dat wil zeggen nog steeds de zon. Flinke zonnige periode. Wat hoge bewolking. Een paar kleine stapelwolken. Maar een wat sterkere noordenwind. En die noordenwind zorgt er juist voor dat die temperatuur verder daalt. In die zin dat het morgen maximaal nog 20 tot 21 graden wordt. Dus een duidelijke, als je hebt gerust een flinke temperatuur.
4: Ja, inderdaad. Komt dat vaker voor? Zo'n extreme keldering?
6: Jawel, dat komt wel vaker voor. En zeker in het voorjaar is daar heel bekend om. Dan kan het land al heel flink opwarmen. Die zee die is dan nog wat kouder omdat die winter voorbij is. En dan kunnen die temperatuurtegenstellingen zeker in april heel sterk zijn. In mei zie je dat wel afnemen. Maar morgen toch weer een voorbeeld dat het toch eventjes weer kan.
4: Mm-hmm. En daarna klimt het weer wat of niet?
6: Ja, het gaat daarna weer beter worden. Kijk je naar donderdag en vrijdag. Krijgen we te maken met een nieuw hoogdrukgebied. Gaat zich eigenlijk de komende nacht vormen boven de Noordzee. Je drukt die wind morgen in de loop van de dag naar het noordoosten toe. Donderdag nog wel meer richting het oosten. En dan komt hij wel meer over land. Dus veel zon donderdag. Wat stapelwolken en temperatuur nou zo gemiddeld 23 graden. En vrijdag denk ik op veel plaatsen toch weer die zomerse grens in dit geval van 25 graden.
4: Oké. Okay. Gert, dankjewel.
6: Ja, zelden.
4: Ja, vaker naar hetzelfde vakantieadres. Dat doen wel meer mensen, maar 50 keer naar hetzelfde adres. Nou, een echtpaar uit Friesland komt al 50 jaar naar een bepaalde plek hier bij ons in de provincie. Hoor je zo meteen meer over.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Anouk in de middag.

0: november komt hij naar Assen in de Ponte Wever voor een optreden. De Edwin Evers Band.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele provincie komt hij door op zo'n Op Tjak dag. En af en toe ploft hij ergens neer. En nu is hij letterlijk bij, ik weet niet, tussen wie zit jij in op de bank geploft, Aldert?
3: Bij het echtpaar Huisman zit ik, Anouk. En we zitten op zo'n schommelbank. Die ken je wel, hè? Dan kun je zo lekker... Zo'n veranda-bank, weet je. Oh, daar kun je zo lekker in loungen en zo. En we zitten met een dreende genoegelijk... mooi in de schaduw. En er is zo'n luifeltje bij een Star Caravan. Een Star Caravan, die is hier al pakweg 50 jaar... op min of meer dezelfde plek steekt. Ook van ditzelfde echtpaar Huisman. Meneer Huisman, dat klopt, hè?
4: Ja, klopt. Ja. Volledig.
3: 50 jaar?
4: 50 jaar.
3: Op dezelfde camping?
4: Op dezelfde camping.
3: Op dezelfde plek?
4: Ja, nee.
3: Oh.
4: Overdwars. Overdwars.
3: Oh, je hebt me een keer draaid. Je hebt een keer een slag in de ronde gehoord.
4: Ja, maar met een andere caravan. Die zouden ze wegslepen, ja. Gratis. Had ze overgenomen, zo had ik het gedacht. 40.000 euro. Gulden.
3: Toen nog gulden.
4: En toen, ik zou het op een film nemen.
3: Ja.
4: Ik kom te laat. Toen was dat gebeurd. Hij pakte deze boom, een tip.
3: Ja.
4: En die andere was toch nog een boom.
3: En daar bleek Storker andere... van heel weinig te kunnen hebben.
4: Uit de lucht, die plaat.
3: Ja. Volledig aan barrels waarschijnlijk. Ja. Maar mevrouw Huisman, deze camping is hier in Schoonlo, althans aan de raam van Schoonlo. Maar jullie komen zelf uit het Friesland, hè?
5: Ja.
3: Uit het Friese.
5: Beetsterzwaag.
3: Ja. Hoe hebben jullie deze camping gevonden dan toen het is?
5: Wij hadden een vertegenwoordiger, die had deze camping caravan gekocht. En die zei, ik vind er niks aan. Het was een jonge vent, hij was alleen. En nou, hij zei, dan ga ik kijken. Nou, hij vond het direct geweldig. Maar toen was deze camping nog helemaal in het begin.
3: Ja.
5: Er waren geen bomen, nog niks. Het was allemaal in aanpak.
3: Het zag er nog maagdelijker toen.
5: Ja, het was toen van de heer Klink.
3: Ja.
5: Het was toen Klinkenhalt.
3: Oh ja.
5: Ja, en dat is het heel lang geweest. En die heeft het toen verkocht aan de heer Breed... En nou, dat was totaal niet geschikt.
3: Met andere woorden, jullie hebben eigenlijk de hele geschiedenis van deze camping.
5: Ja.
3: Nou, de 10 heugden hebben jullie metmaakt.
5: Juist. Ja. En toen kwam de heer Aldekamp.
3: Ja.
5: En dat was echt een campingman.
3: Ja,
5: die heeft hem ook groot gemaakt.
3: Ja, ja, ja,
5: die
3: ja.
5: heeft het spul erbij gekocht. Hij heeft alles bestraat. Want het was vroeger een zandpad. En dan hadden ze er bomen over. Om die snelheid te temperen.
3: Ja.
5: Maar het was eigenlijk niks. Wij moesten zelf een gat graven voor de wc.
3: Ja, ja, ja.
5: En die grond is hier heel hard.
3: Ja.
5: Ja. Maar hij had een broer en die was heel handig. Dus met z'n tweeën.
3: Ja.
5: Maar het was, het was gewoon een hele leuke tijd.
3: Nou snap ik dat een Star Caravan niet zo heel erg makkelijk te verzetten is. Als er hier stiet, dan stiet. En dan moet je hem over het algemeen ook laten staan. Het woord zegt het ook al, een Star Caravan.
4: Ja.
3: Maar 50 jaar op dezelfde plek, dat is wel lang.
4: Dat is wel heel lang. Hij heeft wortelschoten. Ik wou wel weg, mijn kind niet.
3: Ja, je wil wel weg voor al die hen. Waar hij dan heen wil.
4: Nou ja, en toen ben ik maar blijven.
3: Ja, ja.
4: En we maken er iets moois van, want ik ben een tuinman.
3: Ja.
4: Niet, hè? Schilder. Schildertuinman, want ik hou van bloemen.
3: Ja.
4: Als je bij ons komt in Beesterswaag, nou, dan kijk je ook niet.
3: Ja,
4: ik heb een steenruitrap bij de gemeente. Ik heb er allemaal bloemen mee gegooid. En tulpen.
3: Ja.
4: De achtergrond is al tulp.
3: Je hebt alleen maar mooier gemaakt, de hele camping eigenlijk.
4: He?
3: Je hebt de camping alleen maar mooier gemaakt.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Maar mevrouw Huisman, je woont in Beesterswaag, maar je gaat dus geregeld hier naar Schoonlo. Hoe vaak eigenlijk?
5: Hangt er vanaf. Ik bedoel, om deze tijd kunnen we hier zo'n dikke week zitten.
3: Ja.
5: En kijk, onze kinderen wonen ook in Beesterswaag, dus die passen wel wat op.
3: Ja.
5: En we hebben hele goede buren. We hebben net nieuwe buren, dat is een restaurant. En die passen ook op.
3: Ja, ja.
5: Dus we zitten in een hoofdstraat, dus er gebeurt niet zoveel.
3: Ja, ik ken ook mensen, die zit bijvoorbeeld vanaf april tot november op de camping. Maar dat is bij jullie niet zo?
5: Nee, maar omdat we zomers altijd naar buitenland gaan.
3: Oh ja,
5: ja. Ja, dan gaan we. Ja, ik bedoel, wij zijn zwervers.
3: Ja.
5: Tegenwoordig jaren gaan we nu naar Zwitserland. Maar we hebben heel veel gezien van de wereld.
3: Ja.
5: Rondreizen enzovoort. Dus wij zijn niet. Kijk, dit is erbij. En het is heel lekker om het erbij te hebben.
3: Ja.
5: Want ik bedoel, je hebt altijd een punt waar je heen kunt gaan. Het is hier een schitterende omgeving. We mogen graag zwemmen. Dus het Loomeer. daar verderop vinden we niet zo druk. Dat is zo druk, hè? Ja, bij het Hemelriek. Ja. Dus het Loomeer was vroeger altijd ons plekje. Ook met de kleine kinderen. Die konden daar voetballen en leren zwemmen. En ja, geweldig.
3: Ja.
5: En fietsen. We mogen graag fietsen.
3: Nu hebben jullie een klein jubileum viert, hè? Ja. 50 jaar op dezelfde camping. Daar heeft de camping zelf al een beetje aandacht aan besteed, begreep ik?
5: Ja, we kregen een bos bloemen. Ja. Met aanvang.
3: Oh, een dikke receptie of zo, maar dat staat
5: er
3: niet aan.
5: Nee. Zo royaal is het.
3: Ja, dan kun je misschien wel aan de gang blijven, want misschien bent er wel meer mensen die hier ook al zo lang staan, bijna.
5: Nee, echt niet.
3: Nee.
5: De meesten houden het niet zo lang voor. Of ze zijn te laat begonnen.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, want eerst kan natuurlijk nog om, hè?
5: Ja, daarom. Ja. Dat is ook zo.
3: Want jullie zijn niet van plan weg te gaan voorlopig hier?
5: Nog niet. Zolang het nog kan, doen we het.
3: Ja.
5: Kijk, we zijn met z'n tweeën. Hè? Kijk, dat werkt.
3: Ja.
5: Stel je voor, je wordt ouder. Het lukt niet meer.
3: Mm-hmm.
5: Ja, dat is weer een ander verhaal. Zien we daar wel.
3: Ja.
5: Daar moet je nu nog niet aan denken. Nee, we leven bij de dag.
3: Eerst maar zo naar de 60, dacht ik.
5: Juist. Nou ja, dan is hij al aardig op leeftijd.
3: Laten we maar zeggen. 50 jaar op dezelfde camping. Jij zet de halve wereld, dat bekeek me, Hurk, Anouk. Maar ja, goed. En dan komt ze toch weer terug hier in het schitterende Schollo. En hij snapt dat natuurlijk.

Dan Hartman en Relight My Fire op Radio Drenthe. Zometeen na ene is de hulplijn geopend. Hè? En jij kan een oproepje doen op Radio Drenthe. App maar 0592 33 11 88.

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
5: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

zomerse muziek op Radio Drenthe. En zometeen komt er nog veel meer zomerse muziek. Want ik ga die lijst helemaal loslaten. En jij mag hem invullen met zomerse plaatjes. Maar dan wel rondom een bepaald thema. Dat hoor je zometeen. Als we de slingerplaat gaan aanslingeren. Eerst nieuwe muziek van Miss Montreal. Schuilen heet het. Ja.

0: Late at Nights.
1: Oké, dan gaan we hem nu bijna loslaten.
2: De slingerplaat.
1: Die playlist die gepland staat. Ja, nog niet helemaal, maar in ieder geval het laatste nummer voor tweeën. Want die schrappen we, wat gepland staat. Zal ik eens even kijken wat er staat, Tom? Daar staat... dat vind ik jammer.
3: Oh.
1: It Hurts to Be in Love van Gene Pitney staat gepland, maar gaan we niet draaien.
3: Nee. Zeker niet.
1: Oké, want wat daar wel voor in de plaats komt... ja, dat is een grote verrassing. Want we zijn vandaag op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En het thema is... rapapa, rapapa.
3: Ja, deze tropische temperaturen natuurlijk. Dus dachten wij van, we gaan een beetje op de mediterraanse tour eigenlijk.
1: Ja, wij dachten, zomerliedjes, dat hebben we al vaak gedaan.
3: Ja, zo vaak.
1: We willen echt die vibe, die zomervibe, willen we horen op de radio.
3: Ja.
1: Ja, en dat komt toch vaak wel van liedjes met Spaanse invloeden, Italiaanse invloeden, hè, andere zomerse klanken, misschien wel een Grieks nummer.
3: Ja. Kan zomaar. Dus ja, weet je, waar moeten we dan aan denken? Inderdaad, wij denken gelijk aan Spanje, Italië. Ja. Nou, Portugal zou je er nog bij kunnen rekenen natuurlijk. Ja. Maar het is veel groter dan dat. Griekenland hoort er ook bij natuurlijk. Ja. En Marokko hoort erbij. Dus er zijn er nog meer landen die onder de mediterraanse landen vallen natuurlijk.
1: Ja, lekkere zomerse muziek uit die konterijen.
3: Juist.
1: Dat zoeken we vandaag. 0592-331188. Je kan appen, je kan bellen. Wij maken een mooie lijst. En dan even voor tweeën dan gaan we aan het rad draaien. Want dan hebben we 26 liedjes gekozen. Daar een letter van het alfabet aan geplakt. En als jij gedraaid hebt, stopt hij ergens bij een letter. En dan gaan we dat liedje draaien die erachter staat. De eerste, wat kunnen we noteren? Een hele goede middag. Met wie spreek ik?
4: Als ik dat ben, dan geef ik je antwoord.
1: Ja, met wie spreek ik? Hi.
4: Met Wina.
1: Hallo Wina. Vanuit de auto,
4: Hi.
1: Denk ik, of niet?
4: Ja. Sorry.
1: Oh, waar gaat de reis naartoe, Wina?
4: Assen.
1: Ach, dicht bij ons.
4: Ja, heel dicht bij jullie.
1: We hebben een hele slechte lijn. Geef maar gauw je liedje door, dan noteren wij hem.
4: In Camarina.
1: Mexico.
4: Ja.
1: Ja, die hè?
4: Ja.
1: Oké. Okay. Ja,
3: ja, maar is dat mediterraans?
1: Gezegd,
3: ja, maar het is een Nederlandstalig liedje, dus eigenlijk moeten we die fout rekenen.
1: Ja. Nou ja.
3: En Mexico hoort
1: Mexico
3: niet,
1: bij
3: de mediterraanse landen. Dus ja, nee, die moeten we niet. Die, nee, ik ga streng zijn deze keer. Nee, die keur ik niet goed.
4: Ja, dan bedenk ik wel wat nieuws.
1: Oké, spreek ik je zo weer, Wina. Doe voorzichtig. Doei.
3: Doei, doei.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk, Thomas.
3: Ja, nee,
1: maar ik vind het wel een lekker zomersplaatje.
3: Ja, nee, dat
1: namelijk.
3: Snap ik. Maar dan kom je weer in de zomerplaten terecht. En dat wilden we juist nu niet.
1: Nee,
3: dus geen Nederlandstalige platen. Dus echt in die mediterraanse talen willen wij een liedje hebben in die zomerse sferen.
1: Oké. Goedemiddag met Anouk.
5: Maar Sientje, de boer.
1: Hallo Sientje. Hi. Heb je naar Strenge Thomas geluisterd?
5: Ja.
3: Oh jee.
1: En? Oh, wacht even. Ben je er nog, Sintje?
5: Ja, ik heb een brandende zondige in de tuin geweest. Maar ik dacht aan brandend zand van Anneke Grundel.
1: Nou, luister even naar Thomas.
3: Ja, wij zoeken mediterraanse plaatjes. Dus plaatjes uit Italië, Spanje...
5: Nou, brandend zand is dat van Java, toch?
3: Dus niet in het Nederlands, zeg maar. Dus echt in die talen.
1: Volgens mij is ze nu weg.
3: Oh jee.
1: Heb je de weg weggeklikt? We gaan gauw naar de
3: dus
1: volgende.
3: Dus geen Nederlandstalige platen, mensen.
1: Hallo, met Anouk.
6: Dag Anouk, met Jeroen naar Nabel.
1: Hoi Jeroen.
6: Ik had Lay Back met Sunshine Reggae.
3: Ja, dat is ook... hoort er ook niet bij. Nee, het is in het Engels.
1: Is in het Engels.
3: Nee, mediterraanse plaatjes zoeken we.
6: Dan Baccara.
3: Baccara.
6: En de titel kan ik zo snel niet vinden.
3: Ik ga hem even opzoeken straks voor je.
1: Die is wel lekker zomers, denk ik.
3: Zeker.
1: Baccara is wel, ja. Jeroen,
3: is Italiaans, juist. Ja. Dus die rekenen we wel goed.
6: Oké.
1: Okay.
3: Dank je. Hey, dankjewel, Jeroen.
6: Hoi.
1: Ja, je hebt groot gelijk, hoor.
3: Ja, nee, want anders komen we weer een beetje in het zomer tafereeltje terecht. En dat moeten we niet hebben.
1: Ja, oké. 0592-331188. Volgens mij is de opdracht nu wel duidelijk. Want via de app krijgen we ook allemaal goede suggesties binnen. Ja, je kan het doorgeven. Nog een, wat zal het zijn, een half uurtje ongeveer.
3: Zoiets.
1: Liedjes die gemaakt zijn door artiesten rondom de Middellandse Zee. Kan ik het dan zo zeggen?
3: Ja, juist.
1: Oké, 0592 33 11 88. Kom maar door.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
8: 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens.
9: Anouk, goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Ook in Drenthe kan het tot wel 31 graden worden. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en een tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Thorbecke Academie. Waar de beroepsbevolking in de Randstad tot 2035 met 10% groeit, krijgen veel gemeenten in Drenthe juist te maken met een krimp. En daardoor neemt ook het potentiële aanbod van ambtenaren af. Een ander probleem is de vraag naar specialisten. De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente steeds breder geworden. De komende jaren wordt meer ingezet op een betere samenwerking tussen gemeenten om het takenpakket beter te kunnen behappen. En paniekerige momenten vanochtend voor een moeder in Emmen. Zij was door haar kind buitengesloten en had de brandweer nodig om haar huis weer binnen te komen. De moeder stond op het balkon van het appartementencomplex aan de Leemzijde in Emmen toen de deur dichtging en haar kindje de klink eruit haalde. De brandweer kwam ter plaatse om via een ladder het huis binnen te komen. Moeder en kind zijn herenigd en maken het goed. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Thomas, dankjewel. Gert Voerman met het weer.
10: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is zeer warm met temperaturen rond de 30 graden. Plaatselijk zelfs 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het wat sneller af door een noordwestenwind. En vannacht uiteindelijk 11 tot 12 graden met wisselend bewolkt weertype.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Anouk in de middag.

0: Oh, lekkere zomerse muziek hoor op Radio
1: De Slingerplaat.
0: De Slingerplaat, zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties die je nog altijd kan doorgeven. 0592-331188. We zoeken liedjes in de taal van de landen rondom de Middellandse Zee om het nog extra zomers te laten klinken. Dus weet je nog eentje, geef het maar door. 0592-331188. Kan via de app of even een belletje, dan noteren wij ze. Dit zijn Roel Luggies en Henk Flames.

0: Het Drentse land bezongen door Roel Luchies en Henk Vleems.
1: De Slingerplaat.
0: Nou, we hebben een paar liedjes eruit gepikt om even te laten horen. Gewoon om alvast een beetje in de stemming te komen wat de eindplaat wordt vandaag. We zijn op zoek naar liedjes die gemaakt zijn rondom de Middellandse Zee. Het Middellandse Zeegebied. Dus liedjes uit Portugal, uit Spanje, uit Frankrijk, Italië. Een beetje die konterijen.
2: Ja.
0: Want het is hartstikke lekker weer. En wij dachten, we willen het zomergevoel nog meer op de radio laten doorklinken. Dus kom maar door met die zomerse plaatjes. Even een paar laten horen. Eerst de suggestie van Tinus en Christa. Die kwamen namelijk allebei met deze. Best.

0: Dit is lekker zomers. Je begint al helemaal wat te deinen.
1: Absoluut, zeg. Spaans voert de boventoon in dit lijstje. Maar er zitten ook een aantal andere talen in verstopt. We blijven nog even in het Spaans met Jordi Bernal en Cacique No.
0: Je hebt gewoon meteen die zomervibe te pakken. Jack en Ali waren ook eensgezind. En Bert moest meteen terugdenken aan de trektocht, want dit lied gebruikten we daar heel vaak bij. Spaanse klanken van een Belgische?
1: Ja, een Vlaamse zangeres. Ja. Met Spaanse roots natuurlijk. Hè? Zo is maar net. We blijven nog even in Spanje. Julio Iglesias. Por un poco de tu
0: amor, por un trozo de tu vida. Ja, ik zag veel suggesties binnenkomen met liedjes van Julio Iglesias. Van wie kwam deze?
1: Jeanette kwam met deze.
0: Oh ja, want de volgende zag ik heel vaak binnenkomen. Rika, Lucas, Gini. En ik vergeet nu nog wat namen. Deze. Ja, ik kan hier niet gewoon naar luisteren. Ik heb altijd Pellegrini's in mijn oren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Oh jee, die associatie had ik echt totaal niet. Oké, nee, ik snap hem wel. Goed, Anne, die sprak ik vlak voor mijn bulletin zo net heel kort even. Zei hij, doe maar iets van Laura Pausini. Nou, daar word ik heel vrolijk van. Op Italiaanse tour met dit liedje. Ha detto un giorno tu mi
0: capirai, chissà se tu mi penserai. Ja, nou heb ik Paul de Leeuw weer voor me.
1: Ah, jemig. Ja, ik heb altijd, inderdaad, ik ga weer naar Italië op vakantie. En dan moet dit liedje even in de auto. Ik word hier zo vrolijk van. Dan gaan we op de Portugese tour met Sergio Mendes en Mascanada.
0: Ja, lekker hoor, dit gaat wel goed komen. Nog eentje om het af te leren.
1: Terug naar het Italiaans dan maar.
0: Ja, okay.
1: Ja, dat doen we met Mattia Bazar.
0: Nou, super veel liedjes hebben we binnengekregen. En terwijl ik dit zeg, stroomt die app ook nog weer vol. Dus we
1: gaan
0: een paar noteren. En dan gaan we de 26 liedjes uitzoeken. En dan gaan we een letter aankoppelen van het alfabet. En dan pakken we het rad erbij. Gaan we kijken waar we mee uitkomen. Met welk Spaans, Italiaans, Frans, Grieks, Portugees liedje.

Ze zijn bezig met een documentaire, hè, over haar leven. Donna Summer. State of Independence was dat, ja. En hij stond op de lijst. Ik vond het zo jammer om hem toch niet te draaien. Dus ik heb hem een beetje naar voren gehaald. Dit is

0: Het is echt fantastisch. Ik zat even door te dromen naar iets anders. Maar zomerse muziek, heel veel leuke plaatjes zijn er binnengekomen. De een nog mooier dan de ander natuurlijk. Maar dat zeggen we eigenlijk iedere dag, hè?
1: Ja, maar dat is ook echt zo. Ja. Echt oprecht worden we altijd weer verrast met mooie suggesties. Vandaag gingen we, omdat het zo lekker weer was, op zoek naar echte zomerse muziek. Zomerse klanken uit het Mediterraans gebied. Dat rad staat vol met Italiaanse, Portugese,
0: Spaanse,
1: Italiaanse liedjes. Dus draai maar. Dan gaan we eens even kijken waar je op uitkomt en welke ik erbij kan gaan pakken. Maar hoe dan ook, we gaan er lekker zomers uit. Waar stopt die, meneer Ergens?
0: Der R van Rudolf.
1: Oh.
0: En welk plaatje staat daaronder?
1: Ja, ik zie het al en ik heb hem nu klaarstaan. Nou, dat is de suggestie van Bert.
0: Een trip down memory lane.
1: Nou, zeker. Hiermee krijgen we allemaal de beelden weer voor ons hoofd, denk ik. Of in ons hoofd van de trektocht.
0: Zo is dat.
2: De slingerplaat.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Aan tafel.

0: gezellig.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

hij werd bokser of hij werd zanger. Hij heeft het geprobeerd als bokser, maar werd veel groter nog als zanger. Deze Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, op Radio Drenthe. En deze man was een paar dagen terug nog te zien in de Nieuwe Kok in Assen, Daniel Loos. Dit is een van zijn nieuwste en The Wind My Wine.

Peter Frampton en Show Me The Way. Het is alweer bijna 2:30. Man, wat gaat het snel. Zometeen na 3 duiken we de natuur in. Hoe je de natuur dichter bij huis krijgt dan ooit, dat hoor je zometeen. Eerst Eros Ramazzotti samen met Tina Turner.

0: en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Drie geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
5: Goedemiddag Anouk. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat deze automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en een tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Thorbecke Academie. Waar de beroepsbevolking in de Randstad tot 2035 met 10% groeit, krijgen veel gemeenten in Drenthe juist te maken met een krimp. En daardoor neemt ook het potentiële aanbod van ambtenaren af. Een ander probleem is de vraag naar specialisten. De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente steeds breder geworden. De komende jaren wordt meer ingezet op een betere samenwerking tussen gemeenten om het takenpakket beter te kunnen behappen. En paniekerige momenten vanochtend voor een moeder in Emmen. Zij was door haar kind buitengesloten en had de brandweer nodig om uiteindelijk weer haar huis binnen te kunnen. De moeder stond op het balkon van het appartementencomplex aan de Leemzijde. Toen de deur dichtging en haar kindje de klinker uithaalde. De brandweer kwam ter plaatse om via een ladder het huis weer binnen te komen. Moeder en kind zijn herenigd en ze maken het allebei goed. Maar dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Thomas, dankjewel. Heb ik het weer nog via Gert Voerman?
6: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is zeer warm met temperaturen rond de 30 graden. Plaatselijk zelfs 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het wat sneller af door een noordwestenwind. En vannacht uiteindelijk 11 tot 12 graden met wisselend bewolkt weertypen.
4: Nooit meer naar de supermarkt en toch elke dag een mooie maaltijd op je bord? Ik vertel je zo meteen hoe dat kan.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Anouk in de middag.
4: Met

Desireless met Voyage Voyage. Ja, deze mannen echt dikke petje af hoor. Staan nog steeds af en toe op het podium. De laatste keer was met Hemelvaartsdag, hè? Dan treden ze altijd op in Lochem. Volgens mij zijn ze daar ook begonnen dat dat hun eerste optreden was. En dat ze daar aan vast hebben gehouden dat ze altijd met Hemelvaartsdag daar optreden. Ik heb het natuurlijk over Normaal, de boer, dat is de kerel.

0: Een klassieker van de mannen van Normaal. De boer, dat is de kerel. Dit is het deuntje van Roeg. Misschien herken je het wel, ons natuurprogramma. En ik heb een telefoonnummer gekregen van de Roeg-redactie van Yvonne, die ik nu aan de lijn heb. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want, zeggen ze, komende donderdag, 28 mei, wordt er in Assen iets georganiseerd dat eigenlijk heel Drenthe moet weten. Ja, vertel.
1: Ja, nou, wij gaan een informatieavond organiseren over voedselbossen. Maar niet zomaar voedselbossen. Voedselbossen die door mensen samen worden opgericht. Dus inwoners van Drenthe die graag met hun buurt of met hun dorp graag een voedselbos willen gaan opzetten.
0: Ja, en zo'n avond wordt georganiseerd door, je zegt wij, wie zijn dat dan?
1: Wij zijn de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en samen met de Vereniging Drentse Voedselbossen.
0: Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen dan? Midden in een woonwijk een voedselbos, dat kan toch bijna niet?
1: Ja, dat zou je denken. Nee, maar dat kan wel. Want er zijn best wel wat plekjes waar je eigenlijk misschien een braak stuk grond, die je eigenlijk kan omtoveren tot een voedselbos.
0: Ja, en dan klinkt bossen altijd echt van hectares aan bomen en zo. Maar dat is dus een verkeerd beeld daarin.
1: Ja, dat hoeft helemaal niet. Het gaat met name omdat je samen met je buurt, dus dat is eigenlijk ook wel echt een belangrijk onderdeel van dat je het echt samen met het dorp, voor het dorp, door het dorp, dat je iets groens neerzet. Dus dat je bijdraagt aan de biodiversiteit, maar dat je ook samen weet van, het eten, de besjes, de appels, dat je daar samen eigenlijk van kan gaan genieten.
0: Ja. Zeg ik het dan heel oneerbiedig dat er moestuintjes gemaakt worden in woonwijken?
1: Nou, nee, moestuin is wel wat anders. Met een voedselbos zet je eigenlijk iets neer wat nog echt wel een paar jaren blijft staan. En waar je samen aan werkt en je ziet het ook samen echt groeien.
0: Waar moet ik aan denken dan? Wat plant je dan?
1: Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld verschillende bessenstruiken, aalbessen of kruisbessen. Aardbeidjes zijn ook planten die elk jaar weer terugkomen. Maar je kan bijvoorbeeld ook een kastanjeboom er neerzetten. Dus dat is weer wat groter. Appelbomen zijn weer wat kleiner. Perenboompjes. Eigenlijk heel veel verschillende planten. En er zijn ook planten die echt meer als groenten steeds weer terugkomen.
0: Ja. En nou is er die avond dan in Zalencentrum De Schulp in Assen, donderdagavond, ja. Waarin ja. Jullie vertellen hoe je het beste zoiets kan planten? Of hoe begeleid je inwoners van? Is het alleen Assen of van heel Drenthe?
1: Het is voor heel Drenthe. Ja, dus iedereen die er interesse in heeft, wees welkom. En het is een informatieavond met een tipje van de sluier over hoe je dit kan aanpakken. Want wat wij gaan doen samen met de Vereniging Drentse Voedselbossen is een cursus aanbieden. En dat doen we voor derde jaar op een rij. Vorige week hebben we het tweede cursusjaar echt net afgesloten. Zijn er 5 cursusdagen waar zo'n groep aan kan meedoen. Dus dan leer je over beplanting, maar ook over hoe werkt dat met financiering aanvragen, hoe werkt dat met vrijwilligers samenwerken. En zo hebben we een cursus opgezet.
0: Ja, en dan kan je voor aanmelden en het kost je verder niks.
1: Het kost je niks, nee. Er zijn gemeentes die hier aan willen bijdragen. Of we kijken hoe we kunnen helpen om die financiering te kunnen regelen.
0: Wat goed.
1: Als je met zo'n groep dit wil gaan opstarten.
0: Ja. Ja. Heb je daar zicht op hoeveel van die voedselbossen we al hebben bij ons in de provincie?
1: Vanuit de cursus, want het zijn natuurlijk ook gewoon groepen die vanuit zichzelf al bezig zijn geweest. Maar vanuit de cursus hebben we nu, afgelopen jaar waren er 6 initiatieven die zich hadden aangesloten. Uit Sleen en uit de Groeven. Het jaar daarvoor bijvoorbeeld voedselbos uit Assen en een voedselbos uit Westerbork. Die zijn al helemaal goed bezig.
0: Mm-hmm. Donderdag 28 mei, hoe laat begint het in Zalencentrum De Schulp?
1: Het begint om 7:15.
0: Okay.
1: En het is tot ongeveer 1:30.
0: Ja, en moet je je aanmelden of kan je gewoon binnenlopen?
1: Graag aanmelden.
0: Oh, ja. Toch wel. En ja. Hoe doe ik dat dan?
1: Als je naar de website gaat van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: En je scrolt naar onderaan de pagina, dan zie je daar een bericht over deze bijeenkomst.
0: En dan kan je je opgeven. En nou, dan kan je opgeven. Goed. Komende donderdag. Ja. Yvonne, dankjewel dat je dit even wilde uitleggen. En ik wens je veel succes donderdag.
1: Zou ik nog één ding over, of eigenlijk twee dingetjes over mogen zeggen?
0: Ja.
1: Want we hebben dus inderdaad aanstaande donderdagavond is het in Assen. En we hebben 23 juni is het in Bijlen. En dat is dezelfde bijeenkomst, maar dan in Bijlen.
0: Ja.
1: En wat ik ook nog wel leuk vind om te vertellen is dat twee weken geleden heeft een van die oude cursistengroepen heeft in Westerbork hun plukpark geopend. Of in ieder geval de naam ook onthuld. Dus daar staat echt al iets heel moois. En op 6 juni om 11 uur is Voedselbos Graswijk. Die laat ook zien wat zij eigenlijk in een jaar tijd allemaal op poten hebben gezet.
0: Ach, wat leuk.
1: Dus, wees welkom.
0: Oh, ja. Staat er ook allemaal op de site dat ik dat kan nalezen? Wat en hoe?
1: Staat nog niet, tenminste niet op die pagina die ik net noemde. Maar ze kunnen altijd contact opnemen met ons. Om dan
0: dat is wel leuk, dan heb je een beetje een voorbeeld ook, hè? Als je daar even langs gaat. Helemaal goed. Precies. Yvonne, laten we hopen dat er veel meer voedselbosjes bij ons in de provincie komen. Mooi initiatief. Ja. Tot later!
1: Dankjewel.

word je toch helemaal vrolijk van. Boney M, hooray, hooray, it's a holiday. Bijna 3 uur. René staat alweer te popelen om verder te gaan. Eerst muziek uit de jaren 60 en 70. Prachtige juweeltjes hoor je daar. En daarna gaat hij verder met andere dingen. Ik wens je nog een hele fijne middag en tot morgen.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herquar Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herquar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herquar in Hogeveen of kijk op herquar.nl. herqua.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is?
6: Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Wandelschoenen op maat. Herqua.nl. herqua.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro... Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: We schrijven eind 1978. Toen kwam dit uit. Suzy Quatro en Chris Norman. Chris Norman die we tot dan toe vooral kennen van Smokey. En dit was dan de eerste single onder zijn eigen naam. Zijn eerste soort van solo-werkje. Samen met Suzy Quatro dus en Stammeling In.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Een jaar of drie geleden nog een wereldhit toen de Australische DJ Cyril zich ermee bemoeid had. Hè? Die had er dan een dancebeatje onder gezet. En ja, dat liedje ging er ook over de hele wereld weer in als koek. Maar ja, die versie die zul je hier niet horen, want dames en heren, van harte welkom. We zijn weer aanbeland in het 60s en 70s uurtje. Ja, daar hoor je natuurlijk geen liedjes uit 2023. Nee, dit uur is gereserveerd voor louter pareltjes uit die twee fijne decennia. De jaren 60 en de jaren 70. En misschien klinken ze op een dag als vandaag wel extra tropisch. Eens even kijken wat er zoal op het stapeltje ligt. Nou, bijvoorbeeld The King of Rock'n'Roll gaat zo meteen voorbij komen.
3: Viva!
0: En ook Linda Ronstedt. Nou, wat denk je van deze van Barry White?

Ja, je gaat het allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder gaan we qua top 40 geschiedenis ook eens even een flink eind terug in de tijd. 61 jaar om precies te zijn. De grootste hits op deze dag in 1965. Tenminste, 3 daarvan hoor je zometeen op een rijtje. Aan het eind van dit uur is er natuurlijk weer een jukebox. Met daarin ook wel een hele geinige aanleiding vandaag. Vertel ik je straks alles over. Ja, en verder proberen we maar een beetje verkoeling door die radio te krijgen. Hè? Deze bijzonder warme dag. Dus ik zou zeggen, lekker op je tuinameublementje gaan zitten. Glaasje prik erbij. En vooruit, zet die radio een heel klein streepje harder. Voor deze van de George Baker Selection.

0: Het is country koningin Linda Ronstadt. En You're No Good. En daarvoor nog de George Baker Selection en Little Green Bag. En daarmee is het 3 liedjes over 3. En dan weet je wat dat betekent. Hè? En dan gaan we de tijdmachine weer eens even aanslingeren. En dan zie ik dat het op deze dag in 1960 is dat Ajax een van de meest heroïsche wedstrijden in de Eredivisie speelt. Aan het eind van het seizoen staan ze met 50 punten gelijk met Feyenoord. En dus volgt er een beslissingswedstrijd.
1: De 54.000 toeschouwers zagen de in witte broek spelende Amsterdammers in de eerste helft meermalen met snelle aanvallen doordringen in het Feyenoord doelgebied. Met een 1-0 voorsprong voor de Rotterdammers begon de rust. Maar Ajax kwam na de hervatting pas goed uit de hoek. Blijenberg scoorde uit een corner de gelijkmaker. Feyenoord was even uit balans gebracht en Ajax buitte dit onmiddellijk uit. De 2-1 voorsprong werd 1 minuut later door rechtsbuiten Zwart tot 3-1 vergroot. In de 25e minuut werd het 4-1 door Henk Groot. En 4-1 was nog niet genoeg. Blijenberg scoorde in de 30e minuut zijn derde en Ajax vijfde doelpunt. En toen het eindsignaal had geklonken werd het veld overstroomd door een vloedgolf van uitgelaten supporters van de hoofdstedelijke kampioensclub.
0: Ja, klinkende cijfers dus. Hè? 5-1, kom maar tegenwoordig nog maar eens om. Ja, dan deze in eigen land ook weer. Deze dag in 1965. Autobouwer Huub van Doornen zwaait af als president-directeur van de DAF-fabriek. De DAF-auto is in de jaren 60 en 70 enorm populair. En dat komt vooral dankzij de Variomatic, oftewel het pientere pookje.
2: Het hart van de DAF 600. En de sensatie van deze wagen is de volautomatische koppeling en versnelling. V-snaren en schijven brengen het toerental van de motor in overeenstemming met de gewenste snelheid. De Variomatic, zoals dit systeem heet, denkt voor de chauffeur. Die heeft alleen te maken met zijn stuur, zijn gas en zijn rempedaal. Een Nederlandse auto waar we allemaal trots op kunnen zijn.
0: Zo is dat. Ja, leuk hè. Pientere pookje van DAF. Leuk. En dan naar de John Lennon en Yoko Ono. Zij beginnen op deze dag in 1969 aan hun tweede Bed In. Na het Hilton Hotel in Amsterdam kiezen ze deze keer voor het Queen Elizabeth Hotel in Montreal in Canada. Het paar neemt 10 dagen lang zijn intrek in kamer 1742 en voert van daaruit campagne voor de wereldvrede.
3: I'm against violence, you know. Period. Whether it's violence begets violence, as far as I'm concerned, has been proved by what's going on in the States and the protest marches in Grosvenor Square in London. The only result of that was a lot of smashed heads and front page headlines about violence.
0: En tijdens deze bed-in wordt ook dit

0: day that I die.
1: American Pie is een ode aan Buddy Holly. 8,5 minuut duurt het hele nummer en daarom moet het worden verdeeld over de beide kanten van de single. Begin 1972 komt de single binnen in de Nederlandse top 40 en weet daar de nummer 11 te bereiken. Nou, nog meer hitlijstgeweld. Ik heb de lijst van deze dag in 1965 vandaag meegenomen. En daar hoor je 3 grote hits uit op een rijtje. Zometeen de Beatles met Ticket to Ride. Daarvoor ja, misschien wel de ultieme James Bond-klassieker. Goldfinger van Shirley Bassey. En eerst zijn hier de Scorpions. Niet de Scorpions uit Duitsland, maar de Britse Scorpions. En Hello Josephine.
2: Hello.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Het is al bijna 4:02, hoogste tijd voor de belangrijkste punten uit het nieuws. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en het tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. En paniekerige momenten vanochtend voor een moeder in Emmen. Ze was door haar kind buitengesloten en had de brandweer nodig om het huis weer binnen te kunnen. Het complete verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in app. En dan het weer. Hier is een tropische Gert Voerman.
5: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is zeer warm met temperaturen rond de 30 graden. Plaatselijk zelfs 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het wat sneller af door een noordwestenwind. En vannacht uiteindelijk 11 tot 12 graden met wisselend bewolkt weertypen.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Studio Steenbergen.
14: 60s and 70s.
13: Met René Steenbergen.

Afhankelijk heet het liedje A Bit of Myself. Nou, later werd de uiteindelijke titel toch The Name of the Game. Werd het een grote hit voor ABBA. Elvis Presley zat daar nog voor. Tjonge, we zitten wel in de grote namen vandaag. Viva Las Vegas en ook nog Barry White. En You're the First, The Last, My Everything. Om dit muzikale trio mee af te trappen. Leuk, het zit er weer mooi in vandaag. Hè? Het klinkt ook extra zomers op een of andere manier. En ik heb weer zo'n deuntje meegenomen vandaag. Ik zat ineens, ja, ik weet ook niet hoe dat werkt dan af en toe. Dan treft mij dat of zo op een of andere manier. Een beetje als een bliksemflits. En dan denk ik ineens aan een bepaalde artiest of een bepaald bandje. Nou, in dit geval schoten mij ineens de Moody Blues te binnen. De Moody Blues, die we hier in Nederland vooral kennen van Nights in White Satin. Of anders wel dat prachtige Question. Of Go Now. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Nou, kortom, ze hadden best een rijtje aardige hits. 7 grote top 40 hits in totaal hier in Nederland. Dus dat was best indrukwekkend. Maar er is 1 van die 7, die hoor je eigenlijk nooit meer. En je weet wat dat betekent. Als je regelmatige luisteraar van dit programma bent. Ja, dan grijp ik mijn kans, hè. Want ik ben gek op die zogenaamde oh ja liedjes. Zoals we dat hier altijd noemen. Tenminste, dat hoop ik altijd een beetje tevoorschijn te krijgen bij je. Dat je denkt, oh ja, die was leuk. De Moody Blues, zoals gezegd. En dit is Ride My Seesaw.

Ja, het betekent zoveel als klim eens even lekker met mij op de wipwap. Dus ja, we kunnen wel een beetje raden wat achterliggende gedachte achter dit liedje is, denk ik. De Moody Blues en Ride My Seesaw. En daarmee is het 3:50 exact en alweer tijd om naar de jukebox voor vandaag te gaan. En daarvoor neem ik je mee terug naar 1990. Want dan is er iets bijzonders aan de hand in de Nederlandse top 40. En dan bereikt Paint It Black van de Rolling Stones bereikt dan voor de tweede keer de nummer 1 positie. Nou, dat deden ze toen de plaat uitkwam in de jaren 60 ook al een keer. Maar zo'n beetje 30 jaar later weer. Maar dat kwam dan vooral door het feit dat het gebruikt werd als de tune in de succesvolle tv-serie Tour of Duty. Die soldatenserie, weet je wel. Dus tweede keer nummer 1. Toen dacht ik, nou, dat is vast wel eens vaker gebeurd. Moest even speuren, moest even zoeken, maar dat is gelukt. Dus je hoort uit de jukebox twee klassiekers die twee keer op 1 hebben gestaan. Dus zometeen Paint It Black van de Rolling Stones. En ik heb er nog eentje. In 1980 stond hij in de live-uitvoering op nummer 1. En in 1970 deden ze dat ook al een keer. En dan heb ik het over de Kinks en Lola.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland Internet.

0: National Blues Festival, 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Nu bij Markt Kauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Nederpop held, Nederpop grootheid Hans Vermeulen met zijn bandje The Sandy Coast en True Love, That's a Wonder.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Snel over naar ons eigen radiowonder, dat is Thomas Eggens.
3: Ja, hallo.
0: Hoi Thomas.
3: Je laat me toch altijd weer blozen, hè?
0: Ja, ja, ja. Houdt een beetje vol vandaag?
3: Zeker. Ja, hier is het redelijk goed vertoeven in de studio, toch?
0: Nou ja, dat zeg je.
3: Zeg ik met een beetje kanttekening en vraagteken.
0: Zeggen, dat zeg je heel diplomatiek.
3: Ja, ja, dat is ook wel eens anders geweest.
0: Laten we zeggen dat onze klimaatcontrole in de studio een eigen willetje heeft.
3: Ja. Dus het was altijd een soort van polsen. Van nou, oké, volgens mij moet ik een koffer meenemen. Dat ik eigenlijk op elke weertype.
0: Ja.
3: Ja, dat ik wat uit en wat aan kan trekken.
0: Ik zal je eerlijk vertellen. Ik heb gewoon mijn jas in de auto liggen. Want ik dacht, als dat ding weer eens van de leeg is. En dat zou heel goed kunnen.
3: Ja.
0: Trek ik gewoon mijn jas hier weer aan.
3: Ja.
0: Nou, dat hoeft dan nog net niet. Maar het scheelt niet veel.
3: Nee, gewoon een t-shirtje en een spijkerbroekje.
0: Het houdt ons wel scherp.
3: Zo
0: laten
3: is
0: we
3: dat.
0: Het daarop houden. Scherp genoeg om eens even het nieuws te gaan behandelen.
4: Veel dieren gaan.
0: Oh, nee, die niet. Nee, dat komt zo meteen.
3: Dat komt zo meteen.
0: Moest het eventjes.
3: Het dierennieuws.
0: Ik voelde het al een beetje aankomen. Waar heb ik dat ding nou? Ja, want dierennieuws is natuurlijk geen dierennieuws als we dit niet gehad hebben.
3: Oh, ja.
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
0: Gewoon, ben zo benieuwd.
3: Ja. De tropische temperaturen van de afgelopen dagen en vandaag vooral natuurlijk zijn niet voor iedereen even prettig. En zeker niet voor onze huisdieren. Oververhitting kan supergevaarlijk zijn voor onze harige vriendjes. Daarom even wat tips van deze dierenverzorgster.
4: Veel dieren gaan hijgen, met de mond open zitten, worden sloom, gaan slechter eten. Dat zijn echt tekenen dat ze te heet hebben. Zorg altijd dat ze water en schaduw hebben. Katten, ja, die houden vaak natuurlijk juist van de zon en de warmte. Je kunt zelf de oren dan insmeren met kinderzonnebrandcreme, zodat je voorkomt dat ze verbranden.
0: Kijk, dikke tips.
3: Oh, dat is wel een dikke tip inderdaad.
0: Hoe is het met jouw hondje, Thomas?
3: Deze dagen? Die is wel een redelijke zonneaanbidster. Vooral inderdaad als dat voorjaarszonnetje weer een beetje komt, dan ligt ze altijd een beetje te zonnen. Maar nu zoekt ze gelukkig zelf al de schaduw op.
0: Oh ja.
3: En zo.
0: Heb je ook zo'n koel matje?
3: Nee, dat hebben we niet. Nee. Maar op zich, in ons huis is het redelijk cool. Beneden in ieder geval. Dus dan gaat ze wel op het laminaat liggen. Dat is redelijk cool. Dat is wel lekker.
0: Ja, je schijnt ook van die speciale hondenjasjes te hebben met ingebouwde ventilators. Dat gaat misschien ook weer een beetje ver.
3: We beperken de wandelingen wel, zeg. Nu deze periode, dat we gewoon echt even gewoon een heel klein ommetje. En dan is ze er eigenlijk ook wel klaar mee.
0: En je hoort het, hè? De oortjes insmeren met kinderzonnebrand.
3: Ik hoor het, ja. Nou, dat heb ik toevallig op voorraad. Dus dat scheelt.
0: Voor het andere huisdier.
3: Ja, inderdaad. Ja. En René, heb jij ooit gehoord van de Enhanced Games?
0: Enhanced Games, zeg mij niks. Vertel.
3: Nee. Nou, een zeer omstreden sportevenement kunnen we wel zeggen. De Enhanced Games deed afgelopen nacht weer de wenkbrauwen doen fronsen. Doping was toegestaan om de sportprestaties te bevorderen. Ja, echt. In de hoop om wereldrecords te breken. En dat lukte, al bleef het slechts bij één record. Experts en critici die wagen er desondanks van.
0: Ik vind op zich wel een grappig experiment om te kijken hoe ver je komt met hulpmiddelen.
3: Ja, hoeft het ook niet. Ook dit stiekem gedoe is dan niet meer nodig, inderdaad.
0: Nee, maar ik snap ook wel weer, als je serieus met sport bezig bent, dat het een no-go is.
3: Ja, nou ja, goed, dat weten we ook. Weet je, jarenlang is het gebruik van doping een no-go in de sportwereld. Critici die wijzen op de grote gevaren, ook voor de gezondheid van de sporters. En de internationale sportbonden die willen de sport zo eerlijk en zuiver mogelijk houden. Maar bij de Enhanced Games denken ze daar dus heel anders over. Het omstreden evenement drijft namelijk juist op dus die verboden middelen. Een Australische miljardair, Aaron D'Souza, die bedacht het in 2023 als alternatief dus voor de Olympische Spelen, met de gedachte: sportliefhebbers hebben behoefte aan extreme prestaties en records.
0: Maar het is niet ongevaarlijk natuurlijk.
3: Nee, het is zeker niet ongevaarlijk.
0: Nou ja, dan weet jij dat ik geen overdreven sportfreak ben. Dus ja, als je bij mij het woord doping laat vallen, ja, dan kan ik maar aan één ding denken. Wat mij dan meteen te binnen schiet, dat is natuurlijk wielrennen.
5: Zeg, zou misschien iemand nog even voor mij de spoelboom open kunnen doen? Ik lag net hartstikke lekker in de koers. Ja, dan moet ik heel lang wachten. Je moet weten, de hele peloton is erdoor, behalve ik daar. Ja, je gaat wel lekker lachen, maar dan moet ik wachten. Tot spoor me mijn open jaar. En ik was bij de start, was ik al een beetje laat. Ik had dopingcontrole, ik kon niet pissen. Nou, ben ik met de hele dopingcommissie naar het terrasje geweest. Biertje, satéetje, nog een biertje. Nou, uit mijn ooghoek zag ik het hele peloton wegschieten. Nou, ik zeek van zenuwen in mijn broekje. Nou, ik gewoon die broek ingeleverd. Ik zei, breng maar uit, ik wil weg. Die wil cruisen. Dus ik naar die starter met zijn geweer, die stond er nog. Ik zeg tegen die starter, ik zeg, joh, schiet nog een keer. Nou, hij schiet nog een keer. Ik wil wegrijden. Ik sloeg met mijn bek op het asfalt. Verdomme, die fiets op slot, man. Ik lag met mijn bovenlip zo op de zoap. Gewoon helemaal heel strak. En ik wist zo'n kettingslot. En ik wist een combinatie, wist ik niet. Dus ik zeg tegen die staten met zijn geweer, zei, joh, schiet dat slot hier open. Nou, hij schoot dat slot open, politie erbij. Zijn mijn fiets aanstellen, zijn deze mijn eigen fiets. En toen moest ik nee, naar het bureau, heb ik 2 dagen vastgezeten. Nou ja, daar lig je al achter.
1: Studio Steenberg.

0: mooi dit, hè? Tangerine, nieuw werk. Ze werken aan een nieuw album. Daar zijn ze hartstikke druk mee. En dit is een eerste tipje van de sluier. Waarvoor de mannen, Sander en Arnoud, zelfs het Zo Gospel Choir hebben weten in te huren. Het Zo Gospel Choir. Amsterdam Zuidoost komen ze. Ja, klinkt een beetje West Coast-achtig, hè? Ik ben heel benieuwd wat er verder op dat album te beleven valt. Nou, dat horen we ongetwijfeld later dit jaar.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Work for that love heet dat liedje trouwens, zoals ik nog even vergeten om erbij te zeggen. Ja, onze Aldert die maakt ook weer van alles mee op deze zonovergoten dag. Aldert, is het al tropisch of nog net niet?
3: Ja, 29,7 zag ik vanmiddag ergens op een thermometer staan. Dat is bijna tropisch. Nou, in ieder geval, het is warm. Ook hier in Roden, waar ik hier naartoe reden ben. En wel naar Sporthal De Hullen. Want dat is een van de plekken, meerdere plekken in Drenthe, dat weet ik vast. Waar ook vanavond de avondvierdaagse start. Martijn en Harry staan hier bij mij van de organisatie. Martijn, je bent voorzitter, hè?
4: Klopt,
3: ja. Heb je nog overwogen om het af te lassen?
4: Hebben we wel bij stilgestaan. Niet om het af te gelasten, maar wel om te kijken wat moet je met deze weerssituatie aan. Dus ja. We hebben ook wel maatregelen getroffen om met dit hele erge warme meer weer om te gaan.
3: Want ik neem aan dat het vooral kinderen zijn die deze avondvierdaagse gaan lopen.
4: Het zijn heel veel kinderen inderdaad, vanuit de verschillende scholen in de regio, maar ook veel ouders en begeleiders. En wij hebben ook wel wat mensen betrapt die stiekem voor zichzelf lopen. Dus eigenlijk van, maar dat zal dus zeggen, 4 tot 80 jaar komt wel langs.
3: Maar die kreeg geen medaille.
4: Ja, als het volbreng wel. Jawel.
3: Jullie hebben jullie daar mooi van elkaar. De voorbereiding is volgens mij al treffen. We zijn in de sporthal op dit moment. Allemaal tafels en spandoeken. Wat gebeurt hier? Is dat voor de inschrijving?
4: Dat is voor de inschrijving, ja. De mensen komen de sporthal binnengelopen en die maken hun weg naar richting de verschillende tafels, langs de verschillende hekken. En die gaan daar dan achteruit de sporthal uit,
3: ja.
4: Om aan de wandeling te beginnen.
3: Dus door is eigenlijk de stad. Dat gaat er achterin.
4: Dat is waar het echte werk begint, inderdaad. Ja.
3: Maar goed, Harry, je bent ook begrepen van onderweg, hè? Van alles wat er onderweg hier gebeurt.
5: Ja, ik ben zeker van onderweg. Ik ga namelijk over de vrijwilligers, de verkeersregelaars en de EHBO. En er zijn toch partijen waar we niet zonder kunnen.
3: Nee.
5: Dus zonder die drie partijen geen avondvierdaagse.
3: En dat bent er nogal wat, denk ik.
5: Nou, dat zijn er bij elkaar opgeteld tussen de 90 en 100.
3: Kijk eens hier.
5: Ja, zeker. Ja. Dus dat is niet zomaar wat.
3: En die heeft het misschien wel net zo stoer als die wandelaars. Want die staat gewoon in de zon, uit de wind, gewoon te wachten. Dat ding die komt gewoon.
5: Ja, gedeelte wel. Die staan in het bos en die staan verder nog ergens buiten.
3: Ja.
5: Maar er zijn ook een hoop vrijwilligers die zitten hier lekker binnen in een koele sporthal.
3: Ja, ja.
5: Dus dat is ook niet zo verkeerd.
3: Ja, Martijn, hoeveel afstand bent er? Want hier alles giet wel gewoon deur.
4: We hebben normaal gesproken 3 afstanden. Ja. De 5, de 7,5 en de 10 kilometer. Maar in verband met de warme weersomstandigheden hebben we besloten om de 10 kilometer te annuleren.
3: Ah, ja.
4: En iedereen kijkt, dat is eigenlijk de opzet. We hebben dan wel 3 afstanden. Maar je kan elke dag wisselen tussen de afstand die je wil. Dus,
3: ja. Maar dan wordt het morgen misschien een stuk koeler. En dan kan zo de 10 kilometer er weer bij komen.
4: Dan gaat hij er gewoon in. Ja. Alles is er klaar voor. En dan gaan we weer volle bak voorwaarts.
3: Ja, ja. Dan kunnen lopers na afloop niet zeggen, ja, ik heb 4 keer de 10 kilometer lopen.
4: Nee, maar kijk, onze doelstelling als mensen in beweging te krijgen. En of je nou de 7,5, de 5 of de 10 loopt, dat maakt voor ons niet zoveel uit. Het is om de prestatie en om het plezier. En om 4 dagen lang met elkaar gewoon in beweging te zijn. Ja, en als je dan 4 keer 10 gedaan hebt, of 1 keer 7 en 3 keer 10, vinden wij helemaal prima.
3: Wat giet het eigenlijk van nu? Ja, ik ben voorzitter, maar is het een vereniging, is het een stichting die dit organiseert?
4: Het komt vooruit de stichting. Stichting Roden Beweegt. Hoe kan dat dan, zou je zeggen? Hè? En die organiseert eigenlijk 2 evenementen. Klaverblad van Noorderveld in oktober. En de avondvierdaagse eigenlijk altijd in mei. Schrap juni ongeveer. Ja,
3: ja. Ja, dat klinkt allemaal zo simpel. Avondvierdaagse. Je loopt in mijn avond, 4 avonds met elkaar en het is gezellig. En dat is het wel zo'n beetje. Maar er komt heel wat bij kijken. Hè?
4: Ja, daar komt enorm veel bij kijken. Ja. Gelukkig werken we al heel lang samen met dezelfde werkgroep. We hebben een heel mooi draaiboek. Dus er gaan best veel dingen op de automatische piloot. Maar je wil er altijd wel wat iets nieuws in leggen. En je wil natuurlijk zo'n veilig mogelijk evenement hebben. Dus dat vraagt elke keer aandacht. Nog even los van de wet en regelgeving. En de centjes, hè?
3: Ja.
4: Dat wordt ook steeds moeilijker.
3: Harry, kreeg je wat drinken aan de weg of moet dat metnemen?
5: Nee, we zorgen goed voor de lopers. Dus we geven ze zelfs al wat drinken mee.
3: Ja.
5: En vandaag wordt het best wel warm. Dus onderweg kunnen ze ook nog een keer water krijgen. Sterker nog, we hebben ook nog een waterpunt onderweg.
3: Okay.
5: Dus ze kunnen ze opnieuw de flesjes gaan vullen.
3: Ja, ja. En Harry, moet ik Martijn in vragen, want die bent er zo ervoor zetten. Martijn, het is de 10e keer. Is het dan ook een klein beetje speciaal? Gebeurt er nog iets speciaals?
4: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. En nou is het elke keer speciaal, maar deze keer extra speciaal. Wij hebben een clubplaatwedstrijd georganiseerd. Dus daar gaan we prijsjes op uitreiken en, ergens deze week. Er is een speciale route van een van onze hoofdsponsoren. Dat is op de dinsdag. En dan hebben we de woensdag en wat de dorpenroute met heel veel muziek. En dan vrijdag hebben we de grote finale zeg maar, met de brandweer. Ja. Maar met alle mascottes die in het verleden geweest zijn. En ja, met een DJ erbij.
3: Dus er wordt nog water bij er ook.
4: Dat wordt een knaller. Ja, meer dan genoeg water. Ja. Dus nee, we hebben er weer heel veel zin in. Ja.
3: Heel veel dorpen in Drenthe, zeg ik al. Die heeft deze week de avondvierdaagse. Dus ook dus hier in Roden wordt groot feest. Doe lekker mee dan. Neem water mee. Er is ook waterzaad onderweg. En het wordt lekker weer.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Het is een half minuut over 4:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Hier is Thomas Eggens.
9: Goedemiddag. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en het tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Torbek Academie. Waar de beroepsbevolking in de Randstad tot 2035 met 10% groeit, krijgen veel gemeenten in Drenthe juist te maken met een krimp. En daardoor neemt ook het potentiële aanbod van ambtenaren af. Een van de andere problemen is de vraag naar specialisten. De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente steeds breder geworden. De komende jaren wordt meer ingezet op een betere samenwerking tussen gemeenten om het takenpakket beter te kunnen behappen. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat deze automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. En een paniekerige ochtend voor een moeder in Emmen. Ze was door haar kind buiten gesloten en had de brandweer nodig om weer in haar huis te kunnen. De moeder stond op het balkon van het appartementencomplex aan de Lemzijde toen de deur dichtging en haar kindje de klink eruit haalde. De brandweer kwam ter plaatse om via een ladder het huis naar binnen te komen. Moeder en kind zijn weer herenigd en maken het goed. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: En dan naar Gert Voerman voor het weer.
10: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is zeer warm met temperaturen rond de 30 graden, plaatselijk zelfs 31 graden, met een zwakke en later matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het wat sneller af door een noordwestenwind en vannacht uiteindelijk 11 tot 12 graden met wisselend bewolkt weertype.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Studio Steenbergen.
21: Met René Steenbergen.

0: Ja, wat hoor je dit nog, hè? SOBSO van Paul NK en ook nog Bellelene van Doe Maar. Hey, Thomas.
1: Hey, René.
0: Ondanks alle tropische toestanden en bij menigeen bij wie de hersenpan een beetje overkookt, gaan we de mensen toch een beetje aan het werk zetten. Want ik vind het wel weer tijd voor een interactief moment.
1: Ja, is het nodig?
0: Ja, vind ik wel. Even een stukje binding met de andere kant van de radio. Niet onbelangrijk. Ja, met andere woorden, we gaan weer een spelletje spelen. Waarmee ook deze week weer het inmiddels felbegeerde spel Remember the Music te winnen is. Drie versies zijn ervan. Eentje die helemaal gaat over films en series. Eentje die gaat over de nederpop. En eentje die gaat over de algemene muziekgeschiedenis. Dus ja, dat is eigenlijk de meest uitgebreide, zou je kunnen zeggen. En het is dat spel dat een beetje het midden houdt tussen ganzenbord, mens, erger je niet, triviant, hitster, noem het allemaal maar op. Een speelbord, pionnetjes, zandlopertje, dobbelsteentje, je kent het allemaal wel. Op de zaterdagavond even lekker de eettafel schoonvegen en daar dat bord dan lekker op uitstallen. En lekker met de hele familie een spelletje spelen.
1: Zou een zomerhits-editie geen goed idee zijn?
0: Nou ja, het is net als met hitster natuurlijk. Er zijn inmiddels ook 874 versies van.
1: Ja, zoals maar let.
0: Ja, ja, goede tip. We spelen het vandaag met de algemene. En dat is een hartstikke leuk spel, dat je dus met de hele familie of de hele vriendenclub kunt spelen. Het belangrijkste bestanddeel in dat spel, dat zijn die kaartjes waarop hints te vinden zijn, waarmee gezocht wordt naar een bepaalde artiest, een bepaalde band, een bepaalde boyband, girlband, groep, weet ik het. Wat er zoal voorbij gekomen is de afgelopen 60, 65 jaar in de popmuziek. En wat het leukste is, er staat ook een QR-code op en als je daar je telefoon op richt, dan krijg je een stukje muziek van die gezochte artiest te horen. Nou ja, in de radioversie van dit spel dat we spelen blijkt dat wel meestal de hint te zijn die de mensen in de goede richting duwt.
1: Ja,
0: we gaan kijken
1: wel,
0: of dat vandaag ook weer lukt. Ik heb er weer een kaartje bijgepakt en daar zie ik op staan. We zijn op zoek naar een Amerikaanse zanger en entertainer, geboren in mei 1933. Zo een tijdje geleden. Zijn bijnaam... Moet ik dit echt lezen? Zijn bijnaam is The Godfather of Soul.
1: Nou.
0: Nou, hè, zo gelijk maar weg gaan geven. Nou ja, nog even een hintje. Door armoede woonde hij in zijn vroege leven met zijn familie in een van de bordelen van zijn tante. Daar groeide die op. Nou, dan word je wel een seksmachine. Ja. Goed, dat heb ik niet hardop gezegd. Een bekend album van hem is Live at the Apollo. En ja, zoals gezegd, als je de QR-code leest die op het kaartje staat, dan krijg je dit te horen. Ah, ik vind dit wel een leuke hint, want het is niet helemaal representatief voor wat hij over het algemeen deed. Hè?
1: Nee.
0: Dit is wel uit een iets latere periode.
1: Een beetje een instinct hint.
0: Ja, dit. Ja, dat.
1: Oh, ja.
0: Dat gilletje daar aan het eind, dat moet het wel weggeven, denk ik. Nou goed, wie zoeken wij? Als je het weet, mag je dat aan ons doorgeven. 0592-3311-88. Je mag ons bellen, je mag ons appen. We vinden het allemaal goed. En als je met een beetje geluk de uitzending weet te halen en het goede antwoord geeft, dan gaan we jou gewoon die hele grote doos met dat superleuke spel gaan we je sturen.
2: Wat zou het mooi zijn?

0: Hey Thomas,
1: ja?
0: Jij weet dat we ook op televisie zijn, hè?
1: Interesseert me helemaal niks.
0: Oh, ik zeg, want je bent jezelf een beetje voor Primula aan het zetten.
1: Nou, dat valt toch best mee.
0: Natie. Of is het gewoon van, je gaat zo op in dit fijne programma?
1: Ja,
0: dat
1: ja en ik heb begrijpen. Net ook een blikje energiedrink op. Dus
0: dat is het. Daar zit het in. Gewoon weer een doos suikerklontjes leeggevreten.
1: Ja, dat is
0: dat zal het zijn. Ja. Dolce Vita van Ryan Paris. En daarvoor ook nog een prachtig liedje. Wat zou het mooi zijn van, ach, onze Erika Karst.
1: Ja.
0: En daarmee voor het spelletje waarin we op zoek zijn naar een bekende, ik mag wel zeggen, legendarische artiest. Maar echt makkelijk was het niet, had ik het idee.
1: Nee, het was toch. Ik heb wel een aantal foute antwoorden binnengekregen.
0: Ja, maar toch is het weer gelukt.
1: Ja.
0: Om iemand aan de lijn te krijgen.
1: Ja,
0: ja, we staan ons toch altijd weer een verrassing. Jannie, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo Jannie, vond je het moeilijk?
2: Hallo. Nou, even koeken, hè.
0: Oh, Godfather, zo doe jij dat.
1: Oh.
2: Ja.
0: Oh, je hebt gewoon even gegoogeld op Godfather of Soul.
2: Ja,
0: ja, ja,
2: nou, hij gelijk dus.
0: Oh ja, want dat was een van de hints die voorbij kwam. En dus die man die in 1933 geboren is. En dit stukje muziek. Ja, nou dat heb je dan misschien niet zo 1, 2, 3 herkend. Maar aan het Godfather of Soul had jij wel genoeg, Jannie.
2: Daar had ik genoeg aan.
0: Want wie is dat?
2: James Brown.
0: Ja! Nou, gelukkig. Ik ben toch weer blij dat iemand dat spel kunnen gaan sturen. Want Remember the Music is voor jou, beste Jannie. Leuk, hè?
2: Oh, heel leuk, ja.
0: Ja, ben je
2: kunnen mooi met de vakantie iets samen spelen.
0: Oh ja, zo lekker in de voortent of zo.
2: Nou, we zitten wat luxer, maar...
0: Wat zijn de vakantieplannen dan?
2: Nou, dat is wel de Sluftervallei.
0: Oh, hartstikke lekker.
1: Leuk, en dan een huisje of zo.
2: Ja, heerlijk. Ja, een huisje, ja.
1: Ach,
2: ja.
0: En dan hopen dat...
2: En dan met de kinderen, dan mogen we dat graag spelen altijd. Dus,
0: hartstikke leuk.
2: Een andere versie, ja.
0: Ja, superleuk.
2: We dachten dat het niks voor ons was, maar...
0: Dit is een spel voor iedereen, Jannie.
1: Dit is voor iedereen.
0: Het is voor iedereen. Dat.
2: We doen nog mee.
0: Hartstikke goed. We gaan het zo snel mogelijk naar je toesturen. En alvast een fijne vakantie met het hele spullen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, Jannie.
2: Joe.
0: Doei.

Ja, dat was nog even een klein knipoogje naar zijn verleden. James Brown in Living in America uit de film Rocky IV. En het liedje dat tevoorschijn kwam in ons spelletje. En dat leverde Jannie mooi dat spel Remember the Music op. Morgen dan spelen we weer een rondje. Dus heb je weer een kans om zo'n spel in de wacht te slepen.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herquar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herquar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herquar in Hoogeveen of kijk op herquar.nl. herqua.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
1: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi?

0: Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
1: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: autoplaatjes dit, hè. Sniffende Tears en Driver's Seat.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, misschien staan we wel aan in je autoradio. Het zou maar zo kunnen. Nou, dan hoor je nu van Thomas wat er zoal aan de hand is in onze omgeving.
3: Een inbraak in een bedrijfsloods in Ooghalen heeft voor grote financiële schade gezorgd. Het gaat om een bedrijf in de betonboormaterialen. Zo zijn er diamantboren, verschillende zagen, waterzuigers en boormachines meegenomen door de dieven. Na inventarisatie is de schade al opgelopen tot €135.000. De Drentse gemeente worstelen steeds meer met hun personeelsbestand om dat allemaal op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en tekort aan opvolgers komen ze toch wel behoorlijk in de problemen. En een voorbijganger deed vanmiddag een opvallende vondst aan de Noorderweg in Hoogeveen. Op straat en in de bosjes lagen meerdere lachgasflessen en drugsafval. Het afval is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en afgevoerd. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl in de app.

0: Het is muziek van Sneller en Laat het licht aan. Het nieuws over de vertraging van de werkzaamheden bij de Norgebrug en Norgevaart in de buurt van Bovensmilde is een hard gelach voor ondernemers in die buurt. Vorige week werd duidelijk dat de weg veel langer dicht blijft dan verwacht. Het plan was dat de weg voor de TT weer toegankelijk zou zijn, maar dat gaat nu toch maandenlange duren. En dat is slecht nieuws, bijvoorbeeld voor aspergeboer Herman Hoorn uit Huis ter Heide.
1: Wij zijn vanaf de noordkant wel bereikbaar. Weliswaar wat moeilijker via wat omwegen, maar dat lukt. En wij hebben dit natuurlijk zien aankomen. En het aspergeseizoen is voor ons bedrijf echt heel belangrijk. Dus wij hebben maatregelen genomen in de vorm van een pop-up winkel in Assen bij Van der Valk. En nou, daar kunnen we dan ook onze klanten helpen. Maar goed, we hebben ons in heel wat bochten moeten wringen om hier zeg maar doorheen te komen als bedrijf. En als je dan hoort dat het dan zomaar weer wordt uitgesteld om een paar redenen waarvan ik denk, ja, dat had je misschien ook wel kunnen zien aankomen van tevoren. Ja, dat is gewoon teleurstelling dan.
2: Ja, want u heeft nu inderdaad een pop-up winkel. Maakt dat de klandizie een beetje goed?
1: Ja, op zich wel. Alleen je maakt dan natuurlijk enorm veel extra kosten. Je hebt een extra locatie, dat moet bevoorraad, dat moeten mensen staan, dat moet internet, dat moet een kassa, dat moet stroom heen. Ja, noem maar op. Dus je maakt gewoon heel veel kosten en daarmee red je wel je omzet. Maar ja, hoe gaat dat verder uitpakken? Wie gaat dat allemaal betalen, zeg maar?
2: Ja, want de provincie zegt van ja, in ieder geval opnieuw 2 maanden vertraging. In augustus wordt er meer duidelijkheid verwacht over wanneer het allemaal weer open gaat. Wanneer die brug weer open gaat. Maar u merkt het nu echt, want u heeft Naros Klandizie?
1: Nou, de weg die voor ons huis ligt, dat is best een drukke weg van Huis ter Heide richting Veenhuizen. En ja, dat is de weg waar ons bedrijf aan ligt. En de mensen slaan regelmatig even af om hier wat aanbaaien of wat asbestjes te halen. En ja, die weg is leeg. Daar rijdt niemand. Dus ik zou zeggen dat we wel, zowat de helft klandizie hier op de boerderij missen. En ja, zoals gezegd, dat hebben we dan wel weten te compenseren met die pop-up winkel. Maar ja, die kosten, daar zitten wij mee. En het is als je een bepaalde datum naartoe werkt met elkaar, en dat merk je hier in de buurt ook, dan is het wel te doen. En je weet met elkaar, die weg die was slecht, dat moet een keer wat aan gebeuren, die brug was slecht. En dat is ook allemaal prima. En als het dan verder een goed gepland project is, dan denk ik dat de meeste mensen er helemaal niet over klagen, dat het gewoon gebeuren moet. Maar ja, nu is het vanaf het begin is het eigenlijk al voor ons gevoel als bewoners in ieder geval allemaal heel matig gepland. De wegafsluiting van de Norgevaart, die was eerder gepland als dat er een aannemer gevonden was die het ging uitvoeren. Ja, dan begin je volgens mij al met een beetje een omgekeerde planning.
0: En dat zei aspergeboer Herman Hoorn uit Huis ter Heide. Ja, zoals het er nu naar uitziet, maar het is allemaal onder een zeer groot voorbehoud, komt er in augustus meer duidelijkheid over wanneer de brug en de N373 weer toegankelijk zijn.

0: Het is de onvervalste glamrock van de mannen van The Sweet en Fox on the Run. En daarmee is het 6:09. We gaan naar Meppel, want nog voordat de verbouwing van Schouwburg Ochterop goed en wel is begonnen, ligt die bouw alweer stil. Begin dit jaar zouden die werkzaamheden eigenlijk starten, maar er is nog bijna niks gebeurd. En verslaggever Stefan Klomp vertelt hoe dat allemaal kan.
1: De enige aannemer die geïnteresseerd is in het project heeft een veel hogere offerte uitgebracht dan de gemeente had verwacht. Volgens de berekeningen van de gemeente zou de verbouwing van het theater ruim 23 miljoen euro kosten. Maar dat blijkt nu ruim 30 miljoen euro te zijn. Er is dus nog een gat van 6,8 miljoen euro en daar moet de lokale politiek zich over buigen. Het gaat om een grondige renovatie, want bijna het hele theater gaat gesloopt worden. Alleen de monumentale grote zaal blijft overeind. In juni zou er in de gemeenteraad van Meppel over het extra geld worden gedebatteerd, maar dat debat is uitgesteld vanwege de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Het wordt nu hoogstwaarschijnlijk na de zomervakantie. Dat de verbouwing stil ligt, kost het project momenteel geen extra geld, maar bouwkosten in het algemeen stijgen wel. Mogelijk wordt het project daardoor nog duurder. Ook bestaat de kans dat de aannemer zich terugtrekt als het te lang duurt. Het was de bedoeling dat de verbouwing eind 2027 klaar zou zijn en dat in 2028 de deuren van het nieuwe theater open gaan voor publiek. Maar dat lijkt geen realistische doelstelling meer.
0: Ja, een hoop onduidelijkheid dus op dit moment. En mocht de gemeenteraad uiteindelijk niet instemmen met dat geld, dan is zelfs de kans aanwezig dat het theater helemaal niet verbouwd wordt en dat Meppel dan helemaal geen schouwburg meer heeft. Het huidige pand is namelijk helemaal op en voldoet niet meer aan de huidige eisen.

0: lekkere zomerhit van Alvaro Soler en El Mismo Sol. Mooi nieuws, we hebben er weer nieuwe Europese kampioenen bij in Drenthe. De dansgroep van Arowak Dance Center uit Assen haalde afgelopen weekend de Gouden Beker binnen. En daar is choreograaf Ramon Arowak natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Ja, super, super,
2: wat
1: super.
2: Ontzettend goed. En ik begreep zelfs dat er meer medailles jullie kant op zijn gegaan, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben de eerste en de tweede plek bemachtigd op deze wedstrijd.
2: No, op het Europees kampioenschap gewoon.
1: Ja.
2: Waar was dat?
1: Dat was in Bottrop in Duitsland.
2: Ja, afgelopen weekend, hè?
1: Ja, dat klopt. En er wordt dan ook georganiseerd in een moviepark. Dus dat is echt een supermooie wedstrijd opgeorganiseerd. Ze hebben meerdere afdelingen ook. En wij hebben dan meegedaan in de categorie hiphop. Deze groep bestaat inmiddels 2 jaar. We zijn een samenvoeging tussen de dansschool Arowak Dance Center en de legacy uit Delfzijl. En zo hebben we krachten gebundeld om deze wedstrijd te kunnen pakken.
2: Wat fantastisch. Want hoe gaat dat, zo'n Europees kampioenschap dans?
1: Nou, van tevoren dan ga je natuurlijk trainen. We trainen zelf eigenlijk 1 dag in de week en dan pakken we 3 uur training. En bereiden we ons voor. En eigenlijk van tevoren dan bedenk ik een heel concept. En dan kijk ik naar wat willen we eigenlijk laten zien dit seizoen. Nou, dan gaan we daarvoor trainen. En daar komt gewoon veel bij kijken. Dan ga je nadenken. Posities, choreografie, al dat soort dingetjes. En dan bereid je je voor op zo'n wedstrijd. En van tevoren moet je natuurlijk dan alles regelen. Deze wedstrijd was dan in Duitsland, dus... He, dan heb je de halve finale op de zaterdag. En als je dan doorgaat, dan heb je de finale op zondag. Dus dan hebben wij een hotelletje gepakt in Duitsland. En hebben we de eerste dag zijn we gelukkig doorgegaan. Met beide teams ook. En toen hebben we met beide teams de tweede dag ook gehaald.
0: Ja, een hele blije choreograaf dus. Ramon Arowak, Europees kampioen sinds afgelopen weekend.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Het is bijna 17:30, het regionale nieuws. Hier is Thomas Eggens.
6: Goedemiddag. Een inbraak in een bedrijfsloods in Ooghalen heeft voor grote financiële schade gezorgd. Het gaat om een bedrijf in betonboormaterialen. Zo zijn er diamantboren, verschillende zagen, waterzuigers en boormachines meegenomen door de dieven. Na inventarisatie is de schade al opgelopen tot €135.000. Eigenaar André van Bergen dacht goed verzekerd te zijn, maar er zat een clausule in dat er een degelijk alarmsysteem aanwezig moest zijn dat jaarlijks gecontroleerd wordt. En dit was niet het geval. De ondernemer heeft aangifte gedaan van diefstal. De politie onderzoekt de zaak. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de verhuizing van het personeel en een tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Thorbecke Academie, waar de beroepsbevolking in de Randstad tot 2035 met 10% groeit, krijgen veel gemeenten in Drenthe juist te maken met een krimp. En daardoor neemt ook het potentiële aanbod van ambtenaren af. Een ander probleem is de vraag naar specialisten. De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten steeds breder geworden. De komende jaren wordt meer ingezet op een betere samenwerking tussen gemeenten om het takenpakket beter te kunnen behappen. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen konden vandaag naar tropische hoogte stijgen. Er worden maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. En een voorbijganger deed vanmiddag een opvallende vondst aan de Noorderweg in Hoogeveen. Op straat en in de bosjes lagen meerdere lachgasflessen en drugsafval. Daarnaast werden meerdere ballonnen en lege plastic zakjes gevonden voor softdrugs. Het afval is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en afgevoerd. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
0: Gaan we naar Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
7: Goedemiddag, René.
0: Nou, de grote vraag is natuurlijk, hebben we hem aangetikt hier en daar in Drenthe, die magische 30?
7: Ja, op diverse plekken. Ja, zeker. Op diverse plekken is die tropische grens bereikt. Gieten bijvoorbeeld 30 graden, Diever 30 graden, Havelte 31 graden. Maar bijvoorbeeld de Wijster, dat is wel in het Oppenveld 29,7. Het is allemaal rond die tropische grens. En dat voor mij, dat komt toch lang niet elk jaar voor. En momenteel nog op enkele plekken nog steeds die 30 graden. Maar vanavond gaat die redelijk aan wel dalen. Vannacht uiteindelijk een graad of 12. Flink wat opklaringen, of eigenlijk gewoon helder. In de loop van de nacht een beetje bewolking. En een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. Maar die noordwestelijke richting houdt in dat morgen wat frissere lucht vanaf de Noordzee binnenkomt. De wind gaat ook toenemen morgen. Vanaf flink wat zon, wat hoge bewolking, een paar stapelwolken. Maar morgenmiddag op die thermometer op veel plaatsen zo gemiddeld 21 graden.
8: Dat is wel even een ander verhaal.
7: Dat is een ander verhaal. Ik denk heel veel mensen gaan morgen gaan zeggen van hey, het voelt al een heel behoorlijk frisser aan. En bijvoorbeeld de omgeving van Eelde, misschien net 20 graden, hebben we het wel gehad. Dus dat is wel een groot verschil. Ja. En met een matige noordenwind erbij.
8: Ja, ook wel weer leuk die variatie toch?
7: Ja, die variatie is altijd welkom in het weer. Daar houden we van. En over variaties gesproken, als je dan kijkt naar de donderdag, nog flink wat zon. Nou, daar zit de variatie niet. Maar wel weer in de temperatuur, want die gaat weer omhoog. 22, 23 graden. En vrijdag met ook nog steeds flink wat zon. Ook wel wat stapelwolken. Wordt het op diverse plekken weer 25 graden. En in het zuiden van de provincie komt het misschien wel weer bovenuit. En dan zit je weer aan de zomerse grens.
8: Kortom, gevarieerde dagen liggen er voor ons.
7: Ja, gevarieerde dagen met zon, vooral die temperatuur. En dat komt dat die ene keer komt die wind uit het oosten. En dan komt die warme lucht weer binnen. En dan gaat hij weer over de Noordzee heen met de noordenwind. Ja, die Noordzee is nog relatief fris. Je kunt zeggen dat het één grote airconditioning is, die Noordzee. En dan zie je onmiddellijk die temperatuur reageren. En dan gaat hij weer omlaag.
8: Ja, nou, morgen gewoon de lange broek weer aan, hè?
7: Morgen de lange broek weer aan en dan vrijdag weer de korte broek.
8: En dat houdt de boel weer gevarieerd en verrassend. Hè?
7: Zo is het.
8: Dankjewel Gert, fijne avond.
7: Zelfde.
9: Hey Remon! Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
7: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
10: Studio Steenbergen.
11: Met René Steenbergen.

0: De band Sailor, die met name in de jaren 70 heel groot en heel populair was. Bijvoorbeeld door liedjes als Traffic Jam of Sailor. Nou, toen hoorden we een kleine 20 jaar niks meer van ze. En zo ineens, begin jaren 90, waren ze daar weer heel eventjes met dit liedje La Cumbia. Opnieuw een pelgrimstocht voor Barry Gepken uit Erika. En het doel dit keer, Fatima in Portugal. Dat is een tocht van 3500 kilometer... Je zou denken dat het na een voettocht naar Rome en eentje naar Jeruzalem wel mooi zou zijn geweest, maar daar denkt Barry toch anders over.
1: Ja, het bleef toch even kriebelen, die derde. Je hebt drie groten en eigenlijk is waar heel veel naartoe gaan naar Santiago Compostela, maar dat is toch niet altijd mijn tocht, zeg ik. Ja, dat is mij te druk. Maar toch kriebelde waar de mensen getroffen die dat ook gedaan hadden, toch drie. Ik denk, ja, ik wou toch doen. Ja, ik was met een kameraad bezig van, nou, ga ook zo'n tocht nemen. En ondertussen, ja, ben ik alleen gekomen in het leven. Ik denk, nou, ik wil dan toch graag alleen een keer zo'n tocht doen.
2: Yeah.
1: Want dat is toch heel bijzonder. En je hoort de klok, nou, wacht gewoon, ik sta achter een kerk hier.
2: Ja.
1: Mijn tentje. En dus ik heb graag van, nou, ik ben van Rome's afkomst. Ja, het maakt verder niks uit wat voor nestje komt. Maar ik kom naar Rome's en ik denk, nou, Maria-tocht is ook mooi over Lourdes. En dan heb ik Portugal Fatima nu gekozen als einddoel.
2: Wat maakt het nou zo mooi om zo'n reis te maken?
1: Ah, ik gun iedereen dat. Het is zo fantastisch. Je stapt uit je radarrace. Je gaat zo op met weinig trek je door andere landen, andere culturen. En het mooiste van de mensheid komt bij mogen. Ze helpen je allemaal. Het is reizen en bezinnen. En je loopt je kopjes leeg en dan kom je gewoon in een andere dimensie. Het is een en al een vrijheidsgevoel. En ja, er komt de mooiste zaken komen op je af. Het is, ja, je keert ook als ander mens weer terug. Het is zo mooi van, ja, met weinig ben je gelukkig.
2: Maar je bent de eerste Pinksterdag ben je vertrokken vanuit Erika. Nog een groot afscheid gekregen daar ook?
1: Nou, een mooie visie. Nog een van de voren gaat s'avonds tot een late uurtjes met vrienden en familie. En daarna ben ik gezeten bij het kleine Maria-kapelletje. Die is er gebouwd in die tijd dat ik naar Rome liep. En echt fantastisch om daar ook gezien te worden door de pastoor Stigema. Ja, en dat doet wat met je. Want dan ga je echt vertrekken. Dus ik ben nog maar net een paar dagen onderweg. Maar ja, ik heb vannacht al geslapen achter de kerk in de Neunhausen. De pastoor die zet me een kop koffie. En ja, die heeft me de eerste stempel. Ja, de tweede wat me eerst staat bij mijn zus. Want ik sliep gisteren bij mijn zus. Die woont net de grens over.
2: Yeah.
1: Dat was ook een heel mooi warm welkom natuurlijk. Maar nou ja, nou langzamerhand gaat beginnen. Vannacht ben ik bijna over zo'n ding was een vreemdeling, een beetje ongehuur type, die wou voor mij wat de pastoor zien tunen stil, maar hier staat hem wat gereedschap. Dus ik werd in één keer wakker. Ik ben in onderbroek erachteraan gerend, maar die man die ging op vies als een gekte vandoor. Dus ik denk, dat is niet goed. En ik denk, oh, mijn rugzak. Maar gelukkig had hij niks van mij bij zich. Want ik denk, dan wordt het direct niet leuk. Maar goed. Die kwam niet weer. Ik heb een beetje een barricade gebouwd van containers. Ik denk, dan hoor ik hem aankomen.
2: Yeah.
1: Nou ja, dat soort grappen. Ik denk, nou, dat begint lekker direct.
0: Ja, meteen al een spannende avontuur dus tijdens de eerste dagen. En als alles verder volgens schema verloopt, dan verwacht Barry in totaal zo'n 4,5 maand onderweg te zijn. Vanaf volgende week dan zal hij elke maandagochtend verslag uitbrengen bij Judith in het programma Goedemorgen Drenthe.

0: Nederlands duo Greenfield & Cook en prachtige liedje Only Lies. Ja, toch wel een beetje tranen met tuiten afgelopen januari. Want de supermarkt in Exlo die zag zich genoodzaakt te sluiten. De klandizie liep terug en de eigenaar had gezondheidsproblemen. Maar nu is de winkel toch weer open. Tale en Marloes van de Landwinkel in het dorp, die namen de winkel over en hebben er nu hun eigen draai aan gegeven.
1: Ja, het is de winkel van mij en van Tale.
2: Ja.
1: En wij hadden hier verderop een winkeltje. En hier ging weer de supermarkt stoppen. En wij wouden graag uitbreiden met onze winkel. En toen dachten we, nou, hoe kunnen wij Exlo weer een supermarkt geven?
2: 1 en 1 is 2.
1: 1 en 1 is 2. Ja. En zo is het geschied.
2: Ja, ben je stil ook Jacob? Jacob, je bent je bent voorzitter van de dorpsraad hier in Exlo.
3: Ja hoor.
2: Maar wat is je rol in deze dan?
3: Nou ja, kijk, wij vinden het natuurlijk bijzonder belangrijk dat er een winkel blijft in Exlo. Toen we de eerste berichten kregen, toen hou even zorg natuurlijk van jongens, om ons toe zie je ook dorpen die helemaal geen winkel meer hebt. Ja. Van hoe pakken we dat aan? En in eerste instantie dachten we nog, misschien moet een dorpswinkel worden. En dan moet je als voorzitter misschien zelf ook nog wel vaker vullen en ik zeg alles op me afkomen. Maar goed.
2: Doe maar eens.
3: Ja, doe maar eens. Je kunt wel maken praten, maar hij dat er nog bij kreeg, ik heb al drugs gehad.
2: Ja,
3: zeker.
2: Ja.
3: Dus we zijn hartstikke blij dat het hier is en dat het op deze manier oplost heeft. Maar Loes heeft wel gezegd van, ja, een combinatie wil wel, maar een winkel alleen dat niet kunt. Nee. Dus we zijn hartstikke blij voor het dorp.
2: Maar Loes, vertel eens even, maar kijk, want de winkel die hier zat, dat kunt blijkbaar niet. Nee. Maar waarom denk je dat het bij je wakker gaat?
1: Ik denk omdat wij de combinatie dus met onze eigen winkel, dus de kaas hardlopen bij ons, dat vlees van hierachter van de vleesboerderij, onze pakketjes, mensen komen van hier uit de buurt allemaal naar ons toe.
2: Ja.
1: En het is gewoon een beleving om bij ons te komen. Ook gewoon de gezelligheid, het even meelopen, het praatje bij de kassa.
2: Ja, maar dat was ook al zo, hè?
1: Dat was ook al zo, maar ik denk doordat wij ons assortiment van het landwinkel erbij betrekken, dat mensen een andere beleving ervan krijgen.
2: Ja.
1: Dus je gaat weer een beetje terug naar het kneuterige, het gezellige. En in plaats van dat je in een strakke, mooie, steriele supermarkt komt, proberen wij toch weer een beetje terug te gaan in de tijd, zeg maar. Gewoon door de beleving.
2: Jacob, zit er ook nog een rol daar misschien, hè, voor de dorpsraad? Die zegt, de inwoners van Exlo, jongens, lusten, dat is allemaal leuk en aardig. Maar de boskamp blijft doen in Noordoorn of in Burger. Ja, dan is deze winkel ook zo weer dicht.
3: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje gekomen, hè. Maar de priestvechters, die hebben natuurlijk ervoor gezorgd dat die kleine winkeliers zich geen bestaan hebben. Dus bij deze wel de oproep van, jongens, blijf nou welkom natuurlijk en kom meer. Want dat houdt alleen maar de boel in de staat.

0: Voormalig mooi warkdrummer Dennis Hendricks, die het tegenwoordig op eigen kracht doet. En dat gaat hem hartstikke goed af. Bultebier heet zijn nieuwe liedje. Ja, dan nog even naar collega Aldert Oosterhuis, want hij reed vanochtend naar het Koopmansplein, midden in Assen. Want het plein werd daar omgetoverd tot een gigantische zandbak. Vanaf vanavond staat daar van alles te gebeuren, vertelt Justus de Groot van Assen Actief.
1: Ja, de Beachweek Assen komt eraan inderdaad hier in het midden van het centrum, Koopmansplein. En je zei het al, het eerste zand ligt, maar er komt nog een heleboel bij. Want het moet hier echt een beetje een beach arena worden.
2: Ja, Bultzaar, de eerste vrachtwagens binnen daar west. Hoeveel komt er in totaal?
1: Uit mijn hoofd 11 vrachtwagens vol. Dus dan kun je je wel voorstellen, er wordt echt wel een mooie zandbult hier
2: straks. En wie giet dat glas drinken? Pakken jullie allemaal een harking met elkaar?
1: Nou, ik heb het voor jou in klaar liggen. Dan gaan we straks even... Nee, gekkigheid. Er wordt straks allemaal mooi glad gestreken.
2: Dikke shovels komt ernaar.
1: Shovels. En dat moet natuurlijk een beetje mooi worden voor de beachvelden van de volleybal.
2: Ja, maar wat giet er precies gebeurd? Vertel eens.
1: Nou, we hebben vandaag beginnen we dus met opbouwen. Vanavond komen de handbal en de voetbalvereniging uit Assen en Rolde, die komen hier sporten. Dus beach voetbal en beach handbal, ook weer even heel wat anders. Die beginnen vanavond, die trappen voor ons af. En dan hebben we de hele week vol een breedte programma. Maar er komen heel veel scholen, clinics, voortgezet onderwijs, basisonderwijs. Die komen allemaal clinics beach sporten doen. Dus niet alleen beach volleybal, maar ook beach voetbal. Er zijn scholen toernooien. Er zijn bedrijventoernooien, recreatietoernooien. Ja, en zaterdag en zondag is het slotstuk, hè?
2: En ja, dat holt in?
1: Ja, dat is het slotstuk. Maar dan komen de toppers van Nederland, die echt op niveau beachvolleyballen, niet zoals wij dat doen, maar echt de toppers, die spelen in 12 steden doen ze aan. En wij zijn één stad hier in Assen. Ja, daar kunnen ze punten mee halen.
2: En uiteindelijk geeft ons in les eigenlijk. Dan komen we
1: ja, die geeft het publiek les. Want we kunnen je echt zaterdag en zondag, zeker met dit weer, Albert, kunnen we genieten van topvolleybal.
2: Ja. Nou, denk ik bij mezelf. We hebben hier vlakbij een strand, hè, de Bageluzeplas. Zaan en water genoeg. Waarom per se hier?
1: Nou, daar zijn we vorig jaar geweest. Toen hebben we het een beetje in het klein georganiseerd. Heel vroeger, maar een poos terug, hebben we het hier elk jaar gehad. Met een hele topsportweek. En nu zijn we hier weer omdat we toch een beetje die verbinding willen met het centrum, met de stad en met de inwoners. En dit is toch een wat lokale of centrum gelegen plek.
2: Ja.
1: En hier kunnen mooi de mensen die zaterdag, zondag in de stad lopen komen kijken bij ons.
2: Nou heb ik gerucht dat er ook iets van een film betoond wordt. Klopt dat?
1: Ja, hier achter ons is het hele grote scherm.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een

0: oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Sta op stoel nodig. Mobifit.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
12: Radio Drenthe.
13: Muziek voor volwassenen.
12: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
1: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Mark Carroll komt uit Ierland. Als jongen van 15 jaar vertrok hij vanuit Dublin naar Londen. En daar speelde hij in allerlei punkbands, maar Bob Dylan en Brian Wilson, dat waren zijn helden. Intussen is hij een gerespecteerd soloartiest met 19 albums. Mark Carroll, Tombstone Blues.

Mark Carroll, Tombstone Blues. The Handsome Family, dat is een band uit Chicago. Het is de band van het echtpaar Brad en Rennie Sparks. En ze opereren tegenwoordig vanuit Albuquerque in New Mexico met een merkwaardige mix van country blues, murder ballads en gospel. The Handsome Family, just like Tom Thumb's Blues.

The Henson Family, just like Tom Thumb's Blues. Songdog, dat is een folkduo uit Wales. Lyndon Morgans en Carl Woodward bewijzen dat er nog steeds een doelgroep bestaat voor folkmuziek, want ze produceerden al 8 uitstekende albums. Songdog, Desolation Row.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lonesome Drifter van Charlie Crockett is het album van deze week. En toen hij 17 jaar was, begon hij met zijn gitaar rond te trekken en te spelen in kleine clubs en kroegen. Hij was straatzanger in New Orleans, Dallas en New York. En hij had zelfs een complete straatband, de Train Robbers. Charlie Crockett, Jamestown Ferry.

Charlie Crockett, Jamestown Ferry. Blueszanger Brownie McGhee en mondharmonica-speler Sonny Terry vormen al jaren een duo. En de 80-jarige Brownie McGhee is zijn hele leven al onderweg. Eerst met Rabbit Foot Minstrels, daarna jaren met Blind Boy Fuller en de laatste jaren met Sonny Terry. En dat leverde 23 bluesalbums op. Sonny Terry en Brownie McGhee, You Better Mind.

Sonitarian Brownie McGee, You Better Mind. Muddy Waters komt uit Mississippi en hij groeide daarop met Son House en Robert Johnson. In 1943 vertrok hij naar Chicago en daar werd hij een blueslegende. Hij overleed daar in 1983 op 70-jarige leeftijd. Muddy Waters, Rolling Stone.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawna Fair. Shawna Fair.
1: Buddy Waters, Rolling Stone. Joss White uit South Carolina was een bluesartiest die ook albums opnam als Pinewood Tom en Tippy Barton. Hij werkte in het nachtclubcircuit en later ook in de folkclubs. Hij overleed al in 1969, hij werd 55 jaar. Joss White, Good Morning Blues.

Jos White, Good Morning Blues. The Country Gentleman, dat was een band uit Washington D.C. met zanggitarist Charlie Waller. En deze Charlie Waller overleed in 2004 en zijn zoon Randy Waller nam daarop de rol van zijn vader over en toert nu door Amerika als Randy Waller and The Country Gentleman. Maar hier is het nog senior aan het bewind. The Country Gentleman, House of the Rising Sun.

The Country Gentleman, House of the Rising Sun. De Highway QC's uit Chicago, dat is een gospelband die al ruim 70 jaar bestaat. Lou Rawls, Johnny Taylor en Sam Cooke begonnen bij deze band. De band werd ooit opgericht door leden van de Highway Baptist Church in Chicago. De Highway QC's, working on the building.

The highway QC's working on the building. Julie Driscoll uit Londen is een zangeres die al jaren getrouwd is met jazzmuzikant Keith Tippett. En ze werkte veel samen met organist Brian Auger en zijn band The Trinity. Ze is intussen 74 jaar en ze heeft 49 albums gemaakt. Julie Driscoll, This Wheel's on Fire.

Julie Driscoll, This Wheel's on Fire. John Mayer uit Connecticut kreeg zijn opleiding aan het beroemde Berklee College of Music in Boston. En hij mocht als kwajongen al meespelen met B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton. Hij begon een band met 3 ex-leden van The Grateful Dead, Dead and Company. En hij heeft intussen 18 albums, 30 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. John Mayer, Waiting on the World to Change.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn.

0: Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zijn bijna 60.

0: 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: klompen bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
3: One side of me is warm and quiet.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.